De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Dit uur, Dekker Radio.

opgewekt begin van Dekker Radio Easy vandaag. Met El Giro gingen we van start. En uit 1981 afkomstige song We're in this love together. En zo is dat maar. Wesley Bronkhorst is een Nederlandstalige artiest. Een zanger dus. Onze

nummer afkomstig uit 1981 van Denise Williams, compleet met een formidabel orkest. Dat doen ze daar in Amerika. Kan niks schelen als het goed is, dan doen ze er heel veel geld aan besteden en dan komt er een groot orkest aan te pas. Denise Williams dus met It's Your Conscience. Of ook wel, het is je geweten dat aan je knaagt. Dit gezelschap komt uit Frankrijk. Les Compagnons de la Chanson. En het gaat over een Mexicaan.

Langzaam komt de karavaan tot stilstand. Abdul Hassan en zijn orkest. An Arabian Affair. Uit 1978 hoorde je. Dat is een puur tijdje terug. Ja, top. Dekker Radio Easy. Met de meisjes. Het ruige land.

Deze mannen noemden zich de meisjes. Grappig hè? Het ruige land. Bij Dekker Radio Easy ben je. En we gaan met een andere Nederlandstalige verder. Axel Lukien. En hij gaat een halte terug.

De man met de aardige liedjes en leuke teksten, Herman van Veen hoor je. En vandaag, wat een waar gezegde. Doe vandaag wat je niet kan laten, toch? Anita Kerr en de Singers, dat is ook een verhaal apart. Een prachtige vertolking van Michel van de Beatles.

Stefan Grappelli en Favors. Wat een virtuoos op dit muziekinstrument, toch? Dan krijgt hij het voor elkaar. Dekker Radio Easy met Eva de Roveren gaan we verder. En straks komt de regen.

0: your heart.
1: Passenger. Jawel, een popgroep die dit zingt. Prachtig. The Way That I Love You bij Dekker Radio Easy ben je. Want dit hoort ook bij Easy Listening muziek. En wat dacht je van Henk Westbroek met Zelfs je naam is mooi.

Het Eddie Starr Orchestra hoorde je met de zingers die erbij horen en David's song. Dekker Radio Easy gaat verder met Andy Williams. Ken je deze nog? Can't Get Used to Losing You. Het jaar is 1963.

0: Dekker Radio Easy is bereikbaar per e-mail. Schrijf naar dekkerradio@gmail.com.
1: Tot zover dit uur Dekker Radio Easy. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende uur maar weer. Hè? Tot besluit Foreplay, zo heet dat gezelschap. En we gaan 101 Eastbound. Zo doen ze dat in Amerika.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.

Mooi werk van Michelle Storm aan het begin van dit uur Dekkerradio Easy. Survivor heette het, van 4 jaartjes terug. Je luistert naar Dekkerradio Easy met Paul van Waveren, samenstelling en presentatie Menno Dekker. En we hebben een andere popgroep, Passenger, met ook hele aangename muziek voor een Easy Listening programma. The Way That I Love You hoor je.

Mooie uitvoering van The Look of Love door Andy Williams. Heel lang geleden, in de jaren 60, was die behoorlijk bekend in Nederland met een televisieprogramma. En dat eindigde of begon altijd met de volgende opmerking. Een figuur had hij in die uitzending en dan hoorde je: Mr. Williams, do you have some milk and cookies? En dan viel Andy Williams, geloof ik, achterover of zoiets. Dat is wel leuk gedaan in Amerika. I still have faith in you. Hier is ABBA.

Wat een lekkere, relaxe muziek was dat, hè? Van het Brazilian Tropical Orchestra en Carolina, zo heette het. We gaan op weg naar de bodem van het uur, of ook wel halverwege het programma. Even pauzeren en dan zijn we zo weer bij je terug. En ik heb een leuke Franstalige klaarstaan, die heb ik al jaren niet gedraaid. Daar komt hij dan hoor, Gilles Dreux met Alouette. Tot zo!

0: En zo zijn we weer terug in de Dekker Radio Easy Studio met in Julio Iglesias begonnen. En Amor de Mis Amores uit 1981. Dekker Radio Easy heeft iets heel bijzonders klaarstaan. Af en toe kan ik wel eens wat geks draaien. Ik heb namelijk Dr. Anders P. voor je met De Badkuip van Den Burgemeester.
1: De burgemeester van ons dorp is in de stad geweest. Zijn jongste broer, die koopman is, gaf daar een bruiloftsfeest. Hij keek daar ginds zijn ogen uit aan die moderne pracht. En onlangs werd bij hem zowaar een badkuiptas gebracht. Het hele dorp heeft het gezien en elk had pret voor tien. En de smid zei tot den bakker en de slager tot de meid. Wat je al niet kunt beleven met die nieuwe wetsigheid. En de meid zei tot den slager en de bakker tot den smid. Ja, dan kun je nog eens lachen als je in zo'n badkuip zit. De burgemeester at en sliep in één beroemd hotel. Met stromend water uit een kraan en elektrieke schel. Maar aan het einde van de gang was één speciaal vertrek. Waarin een echte badkuip stond, dat was zijn liefste plek. Sindsdien heeft hij geen rust gehad, tot hij zo'n ding bezat. En de smid zei tot den bakker, en de slager tot de meid. Wat je al niet kunt beleven, met die nieuwe wetsigheid. En de meid zei tot den slager, en de bakker tot den smid.

0: reeds een preek omtrent losbandigheid. En in het dorp zegt menigeen, het is zonde van het geld. Maar de notaris heeft naar het schijnt er ook al één besteld. En de beschaving snelt maar voort, zelfs hier in Dreupeloord. En de smid zei tot den bakker, en de slager tot de meid. Wat je al niet kunt beleven met die nieuwe wetsigheid. En de meid zei tot den slager, en de bakker tot den smid. Ja, dan kun je nog eens lachen als je in zo'n...
1: Zomaar voor de grap er tussendoor. Dr. Anders P. Hij is 96 jaar geworden, overleden in 2015. En het was het pseudoniem van Heinz Herman Polzer, lees ik hier. Een Nederlandstalige tekstschrijver met de Zwitserse nationaliteit. Heel grappig. Amy Sorinio, What the World Needs Now is Love, Sweet Love. What?

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

Laura Pausini uit Italië met een ode aan de gewone mens, gente. En het wordt vertaald in het Engels hier bij Dekker Radio Easy als Ordinary People uit 2001, hoor je die. We gaan Nederlandstalig verder met Robert Long en Gekke.

Wat een alleraardigst liedje was dat van Robert Long. Gek, hè? We zijn er bijna doorheen. Gek, hè? Een Mexicaan heb ik nog voor je. Ja, een Mexicaan met de Compagnon de la Chanson uit Frankrijk. En dat is de laatste vocale.

Goedemorgen luisteraar, welkom weer bij een nieuwe Good Morning Sunday met Simone. Nou, wat gaan we doen vandaag? Als je vaker luistert, weet je dat we natuurlijk lekker muziek gaan draaien met zorg voor jou uitgezocht. Iedere zondag weer een verrassende lijst met muziek uit alle tijden, diverse genres en dus voor ieder wat wil, zoals mijn motto luidt. Het komende uur ben ik bij je achter de micro en Wim achter de knoppen en hoop dat je gaat genieten van de playlist van vandaag. Of course to my listeners all over the world, welcome to my show on this early Sunday morning and I hope you will enjoy the show. Nou, de opener van vandaag, een groep opgericht in 1969, actief tot 1985 en het genre wat ze spelen is soul, R&B en funk. Je hoorde I'm So Glad I'm A Woman, uitgebracht in 1980 en staat op het album Love Is Back. We gaan door met Baby Be Mine, afkomstig van het album Thriller. Ik heb het over Michael Jackson.

een duet van, nou, ik kan wel zeggen, de beste zangeressen die wij kennen. Whitney Houston en Mariah Carey, When You Believe. Welkom als je net wakker bent en gezellig meeluistert. De volgende track staat voor je klaar, iets heel anders, weliswaar. Maar ja, dat is mijn motto, voor ieder wat wils. En dat wordt een Britse symfonische rockgroep met een door Wurlitzer piano en saxofoon gedomineerd geluid. En deze band is opgericht in 1969. En je gaat luisteren naar een nummer uit 1977. Supertramp, Give a Little Bit

Ja, we gingen terug in de tijd, namelijk met de Golden Oldie, het eerste vaste onderdeel in dit uurtje. En het was deze week Doris Day, Que Sera Sera uit 1956. Ja, ze zong niet alleen, maar was ook actrice en ze had een record aantal huwelijken. Ze is namelijk 4 keer getrouwd. Nou ja, na 1 keer of 2 keer hooguit zou ik denken, nou, het is nou wel best. Ik ga niet nog voor de derde en nog eens voor de 4e keer trouwen. Maar goed, ieder zijn of haar ding. We gaan naar tweede vaste item in dit uur, het discoblok. Het bestaat meestal uit 2 tracks, maar het kan zomaar 1 nummer worden. En dat kan dan zijn een extra lange uitvoering. Maar vandaag heb ik er voor 2 gekozen, dus 2 op de playlist staan. We gaan naar Engeland, een popgroep gestart in 1983 en opgericht door hun Jamaicaanse vader en tevens de manager. Het wordt de Shep Pettibone Touch Remix van de Sliders Touch. 5 Star.

0: laten. Ja, dat was Shout van de Tramps. Het was niet het origineel vandaag, maar het was de Roots Extended Edit. Ik dacht weer eens wat anders dan het originele. Nou, we hadden het net eventjes over Doris Day, die vier keer was getrouwd. En ja, Wim, ben jij getrouwd?
1: Ja, ik ben getrouwd, ja.
0: Eén keer, twee keer?
1: Één keer en dat was meer dan genoeg.
0: Ja, ik zelf niet. Maar ja, ik weet ook eigenlijk niet wat de meerwaarde ervan is. Maar ja, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Dus ja, trouw is houden, zeg ik ook altijd maar.
1: Ja, ik weet niet hoe het ooit zou komen.
0: Ja, ik heb geen idee. Het hoort er een beetje bij. Maar ja, dan heb je een leuk feest en je portemonnee is zo goed als leeg.
1: Nou, ja, en dan? Ja, mijn schoonvader heeft het destijds betaald. Dus ik heb er weinig last van gehad.
0: Ja, ja, oké, ja. Nee, maar meestal is het best een hele dure dag. Een organisatie en dan krijg je een boekje en waarschijnlijk een ring. Ja. En dat is het dan. Maar misschien belastingtechnisch is het voor sommige gevallen beter.
1: Dat zou kunnen,
0: dus dan. Nou ja, dat was even naar aanleiding van Doris Day die vier huwelijken achter de rug had. We gaan verder met een... het heet Breezing en markeerde het begin van George Benson's meest succesvolle commerciële periode en stond bovenaan in de Billboard albumlijsten voor pop, jazz en R&B. Wat ik al zei, George Benson met het nummer Breezing.

Ja, speciaal voor de luisteraar in Italië, Eros Ramazzotti met Cose della Vita. En naast zingen schrijft hij ook teksten, componeert en produceert hij. En is een van de best verkopende artiesten uit Italië. En we hadden het over George Benson, of tenminste, ja, ik heb het hele George niet gehoord. Het was namelijk de instrumentale versie. Maar oké, het is tijd voor Uptempo om je even wakker te schudden met de Tune of the Week. Het derde vaste onderdeel in dit uur. En deze week heb ik gekozen voor een Britse DJ, vooral bekend om zijn trance remixen. Garrett Emery met A Long Way Home. Tune of the Week.

Ja, na de Tune of the Week nog een up-tempo nummer. Andrew Rael en Giuseppe Ottaviani. Eternal Harmony, een vrij nieuw nummer uitgebracht in 2025. De eindtune is ingestart. Dat wil zeggen dat wij weer door het uur heen zijn. Ik hoop dat je hebt genoten en ja, natuurlijk dat je de volgende week er weer bij bent. En dan staat er weer een gloedje nieuwe playlist voor jou klaar. Ik wil weer bedanken voor de techniek. En ja, we gaan eruit vandaag met ja, een vrolijke plaat, moet ik zeggen, uit 1977. Het wordt er een 1997, excuus. Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Ik zeg bye bye, ciao, adios.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
2: Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
3: Een gloednieuwe aflevering, boordevol met country, honky-tonk en Americana. Ik heb weer een bomvol programma voor je klaarstaan. Dit eerste uur trap ik direct groots af met Charlie Crockett. We luisteren naar het album van de maand van Ben Jarrell en talent van eigen bodem.

0: Charlie Crockett is zonder twijfel een van de meest authentieke en productieve stemmen in de hedendaagse traditionele country en honky-tonk. Met zijn kenmerkende diepe bariton en een sound die diep geworteld is in het verleden, weet hij de harten van country-liefhebbers wereldwijd te veroveren. In dit speciale blok zetten we zijn album Clovis in de schijnwerpers. We horen achtereenvolgens het sfeervolle Albuquerque Lights, het veelzeggende country music en zijn ijzersterke interpretatie van de klassieker Jamestown Ferry. Crockett bewijst hiermee opnieuw dat echte countrymuziek springlevend is.
1: I came up listening to cowboys singing

Ben Jarrell levert met zijn album Tennessee Turnaround het album van de maand af. Dreamers laat horen waarom deze man zo wordt geprezen binnen de outlaw country scene. Met ronkende gitaren, een rauw randje op de stem en een flinke dosis energie is dit de perfecte song voor de dromers en de hardwerkende buitenbeentjes.

Joe DiMassina keert terug met de sterke single Can Anybody. Ze heeft die krachtige jaren 90 country vibe nog steeds volledig in haar macht, maar met de wijsheid van nu. Het is een nummer over kwetsbaarheid en de zoektocht naar verbinding in een drukke wereld. Messina bewijst dat ze nog steeds een relevante stem is binnen de country scene.

0: De original van deze week.
1: George Jones, zijn uitvoering van Beneath Still Waters is een masterclass in emotie en vocale beheersing. Jones wist als geen ander het diepste liefdesverdriet te vertalen naar muziek. En dit nummer is daar het ultieme kippenvel opwekkende bewijs van. Beneath.

De Britse singer-songwriter Jack Browning brengt met zijn nieuwe single Factory Reset een heerlijke mix van Amerikanen, blues en folk. Zijn rauwe, doorleefde stemgeluid past perfect bij de weemoedige sfeer van de track. Het is een prachtig nummer over opnieuw beginnen en de klappen die het leven je kan uitdelen.

De act van de maand is de betreurde maar onvergetelijke Dan Seals. Hoewel we hem in het tweede uur uitgebreider horen, trappen we nu alvast af met het prachtige Only You. Seals wist als geen ander zachte pop-invloeden te versmelten met traditionele country, wat resulteerde in een tijdloze sound die ook vandaag de dag nog perfect overeind blijft.

0: coming. Well, you know I'm always here for you, baby. Hypothetically speaking. Poor Carl.
1: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
2: Kimmy June met haar single You and I. De vaderlandse country scene is kwalitatief ijzersterk en Kimmy is daar het levende bewijs van. Met haar loopzuivere stem en internationale sound doet ze absoluut niet onder voor de grote namen uit

Dick van Aldena en Hilde Vos hebben elkaar gevonden in het prachtige How's the World Treating You, daterend uit 2010. Hun stemmen smelten samen in dit weemoedige duet. Dit is countrymuziek in zijn meest pure en oprechte vorm, rechtstreeks uit de polder, maar met internationale allure.

We blijven nog even in eigen land met Yara Bakes en haar hoopvolle track Brighter Days. Yara weet met haar frisse verschijning en helder stemgeluid een prachtige, optimistische sfeer neer te zetten. Het is een nummer dat troost biedt en de luisteraar herinnert aan het feit dat er na elke storm weer betere tijden zullen aanbreken.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: De Britse singer-songwriter Michael Weston King snijdt met A Mother's Pride een diepgaand en emotioneel thema aan. Afkomstig van zijn hooggewaardeerde project Nothing Can Hurt Me Anymore, brengt hij dit nummer met een breekbaarheid die je naar de keel grijpt. Een prachtig filmisch hoogstandje, waarin het verhaal en de tekst de absolute hoofdrol spelen.

We keren terug naar het album van de maand van Ben Jarrell voor de track King of Letting Go. Dit nummer laat een wat meer ingetogen en reflectieve kant van Jarrell horen, zonder dat hij zijn herkenbare outlaw-randje verliest. Een ijzersterke country song over loslaten, spijt en het leven on the road.

Ik sluit het eerste uur in stijl af met de Reeves Brothers en een ras-echte honky-tonk-single All It Takes Is You. Deze broers brengen de sound van de vroege jaren 70 weer helemaal tot leven, met jankende steelgitaren en herkenbare harmonieën. De perfecte afsluiter van een geweldig eerste uur countrymuziek. Maar treur niet, want we zijn pas op de helft. Blijf gezellig hangen, want in het tweede uur hebben we onder andere nog extra aandacht voor de act van de maand, Dan Seals. Duiken we in de hits van songwriter Don Sleets en zetten we Anana Kay in de spotlight. Mis het niet, ik ben zo weer terug met deel 2.

freemusicradio.nl. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Ik trapte het tweede uur af met Coleman Jennings en het zwevende, sfeervolle Flying. Jennings weet met zijn diepe stem en minimalistische instrumentatie een hypnotiserende sfeer neer te zetten die direct de aandacht grijpt. Dit was een perfecte dromerige opener voor dit tweede uur Americana en country geweld.

Dan Shields staat deze hele maand centraal als act van de maand. En in dit speciale blok horen we twee van zijn allermooiste pareltjes. Shields, die in de jaren 70 eerst succes boekte als Engelen Dan, maakte daarna een glorieuze overstap naar de countrymuziek. Met zijn fluweelzachte stem en feilloze gevoel voor melodie scoorde hij hit na hit. We luisterden naar het sfeervolle God Must Be a Cowboy Heart. En nu het bitterzoete dromerige Saw You in My Dreams. Twee nummers die perfect laten horen waarom deze sympathieke artiest nog altijd zo nodig gemist wordt in de countrywereld.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ben Jarrell trakteert ons op Banquet of Thor. Wederom afkomstig van het meesterlijke album Tennessee Turnaround. Jarrell laat hierin horen dat hij textueel scherp uit de hoek kan komen. Verpakt in een jasje van heerlijk ronkende gitaren.

Ashley McBride laat met Wild horen waarom ze een van de meest gerespecteerde vrouwen in de huidige country scene is. Het nummer is een ode aan het niet-conforme leven en het volgen van je eigen pad, hoe wild dat ook mag zijn.

De Jesse Stretten Band neemt ons met Way Out West mee op een muzikale reis naar het ruige Texas. Afkomstig van hun album Reunion ademt dit nummer de sfeer van uitgestrekte landschappen en stoffige wegen. Met een heerlijke harmonica en een aanstekelijk ritme is dit country rock van de bovenste plank.

0: In het eerste uur hoorden we de original van George Jones. En nu is het tijd voor de cover van de week. Marty Bush heeft Bernice Stillwaters in een prachtig nieuw duister jasje gestoken. Met zijn diepe weemoedige stem geeft hij een heel eigen breekbare dimensie aan deze overbekende country klassieker.
1: Bernice Stillwaters. There's a strong undertone

Joe Nichols is al jaren een vaste waarde in Nashville. En met zijn nieuwe single High Notes laat hij horen dat hij het kunstje nog niet is verleerd. Het is een heerlijk, vlot, uptempo nummer met die typische traditionele knipoog waar Nichols om bekend staat.

In dit speciale blok zetten we de schijnwerpers op één van de meest succesvolle en gerespecteerde songwriters uit Nashville, Don Sleets. Hij is de man achter talloze monsterhits en lid van de Country Music Hall of Fame. We horen in de drieluik achtereenvolgens het swingende Turn It Loose door het legendarische duo The Judds, gevolgd door Paul Overstreet met het ijzersterke Ball & Chain.

Ik sluit dit songwriter eerbetoon af met de prachtige country popklanken van Sweethearts of the Rodeo met If I Never See Midnight Again. Een fantastisch eerbetoon aan de man wiens teksten en melodieën de countrygeschiedenis voorgoed hebben veranderd.

0: Crossroads, een programma boordevol country muziek. Met onder andere uitstapjes naar bluegrass, new country, traditional country en Tex-Mex.
1: Midland staat bekend om hun vloeiende driedelige harmonieën en hun liefde voor de jaren 80 en 90 country sound. Hun nieuwste single, Shooting Memories with Tequila, stelt dan ook absoluut niet teleur. Het is een heerlijke lome drinking song met een gezonde dosis nostalgie.

Andrew Duhon neemt ons mee naar het zuiden met Bayou La Batre van zijn album The Parish Record. Duhon is een begenadigd verhalenverteller en dat hoor je in de sfeervolle omschrijvingen in dit nummer. De muziek ademt de vochtige lucht van de bayou en de weemoed van de kustlijn.

0: Ik sluit deze aflevering af in gepaste, intieme sfeer met Cliff Murphy. Zijn nummer So Long Buddy is afkomstig van het sfeervolle album Bay State Lullaby. Een akoestisch, teder en weemoedig afscheidsnummer dat perfect fungeert als de muzikale afsluiting na 2 uur lang genieten van de allermooiste muziek. 2 uur vliegen voorbij als je in goed gezelschap bent van zulke fantastische artiesten. Ik wil je weer heel hartelijk danken voor het luisteren. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met een kerstverse selectie.
1: So long, buddy.

0: Oy. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio. Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
1: Gouden Ouwe Hits.
2: 1970.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: En nu, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Tijd voor een nieuwe aflevering, een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Dat is toch een geweldige plaat om mee te beginnen. She Sold Me Magic, dat was er een van Lou Christie. Verderop in het programma besteden wij natuurlijk aan de aandacht van de zeezenders. En de zeezenders van toen, door middel van een alarmschijf, een sure shot, een lieveling, een hitmaker. We weten het nog niet precies, dat gaan we straks eventjes uitzoeken, ja. Glasje water in de studio naast mij, dus dan gaat het helemaal goed komen. Laten we beginnen in het programma. We hebben net gehad Lou Christie met She Sold Me Magic. Dit is de volgende. Die begint heel langzaam, maar hij is wel heel erg goed. Hier is Davy D, Dozy Bicky, Mick en Tits. Met die geweldige plaat, hier zijn ze met Save Me.

heeft toch een heerlijke plaat of niet? Soms deze van David D. Dozy Bicky Mickendits. Let met Save Me hier in de Gouden Oude Show met heerlijke muziek van toen zoals deze. Kennen we deze nog? Hier zijn de Four Tops.

Dat is een geweldige opname, of niet? Soms deze van de Voortrops. Wat een hits hebben deze mensen gemaakt. Dit was natuurlijk de Bernadette. Tijd voor een lekkere disco knolplaat. Normaal doen wij dan een jingletje ervoor, maar ik weet niet waar die gebleven is. Ik weet het niet. Zeker verdwenen. Ik heb het natuurlijk over Jimmy Bohorn met Dance Across the Floor.

0: kort nummertje, is een kort nummertje, maar wel een leuke plaat of niet soms van Dimmy Bohoorn met Dance Across the Floor.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

een heerlijke plaat. Wat een heerlijke plaat hier in het programma. Wat een ongelooflijke goede sound van Tommy Boys en Bobby Hart. Met die Atlas Long. Deze man doet het solo. Toch heel goed. Heel goed. Dat is drie keer heel goed. Ik heb het over Albert Hammond met de Free Electric Band.

Dat is een heerlijke plaat van Albert Hammond met de Free Electric Band. We gaan even naar Nederland toe hier in die gouden oude show straks verderop. Natuurlijk nog aandacht voor de zeezender van toen. Ik heb hem gevonden, maar ik ga het nog niet verraden. Nee, dat is niet leuk. Dat doen we niet. Richting Den Haag gaan wij hier in 2005.

was dan de memories van Euris en de Fire. Deze knalt erin, hè? You're gonna like it, here's the president. Straks tijd voor de treiterschijf van Noordzee.

een heerlijke plaat van de formatie President met You Can Like It. Na deze plaat aandacht voor de zeezenders van toen. Dit treedt de schijf van de radio Noordzee Internationaal. Maar eerst deze van Rupert Holmes.

was een treterschreef van Radio Noordzee Internationaal. Wat een erg, maar wel een goede plaat van Suzy Quatro. Met The Devil Gate Drive, zo in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Met heerlijke muziek van toen. Uit die jaren 60, 70 en 80. Ik heb een lekker bakje koffie gehad in de studio. Dat zal lekker smaken, doen wij dat voor de quiz.

Dat is toch een leuke, dat is toch een leuke van Lucas, Bianca en Stella LBS met LBS hier in het programma met de mooiste muziek is van toen. Oftewel de gouden oude show, het eerste gedeelte met Patricia Pai met Living Without You.

Dat is een mooie of niet, soms deze van het dametje Patricia Pai. Met de Living Without You Even viooltje erbij. Dat is toch geweldig en prachtige muziek. Hier is het Electric Light Orchestra met de Living Thing.

Helemaal uitgedraaid, wat een prachtige plaat deze, of niet soms deze van de Electric Light Orchestra met The Living Thing. Kennen we deze nog uit het jaar 1979, we gaan naar België toe, de formatie Puzzle met Living in Love.

Toen de tijd te veel gedraaid op Radio Miamigo Internationaal vanaf het zendschip De Magdalena. Een oude hitmaker trouwens van het station met Living in Love, een Belgische formatie. Van de Killory Records, dat is het label waar veel reclame toen de tijd voor gemaakt werd. Living in Love van Puzzle. Nog twee plaatjes te gaan in de Gouden Oude Show. Het eerste gedeelte weer. Hier is Mac en Katie Gezoen.

Dat is een heerlijke plaat. Of niet, soms deze Mac en Kate Kazoen met Freedom. Ja, ik werd er weer gebeld van, dat is mijn, nee, dat zijn Mac en Kate Kazoen. Ja, we goed opletten eraf op dit album, want dat is niet goed, hè? Nee. De laatste in het eerste gedeelte, de Tremolos.

dat de laatste in het eerste gedeelte. De Tremolo's met Here Comes My Baby. Originele versie was dit. Het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Dus strakjes in het tweede gedeelte zou ik zeggen. Tot straks. En nog veel meer muziek uit de jaren 60, 70 en de jaren 80.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms deze van Roy Orbison. Die hebben we allemaal lekker meegezongen met Lana. Wat een hits heeft deze man gemaakt, ongelooflijk, hè? Nou ja, over de vele hits gesproken. Deze man kan er ook wat van.

Dat blijft toch een geweldige plaat, of niet? Soms deze uit het jaar 1976. De formatie Wings hier in de show met de CD Love Song. Snel door met de muziek. Wat dacht je van deze van Henk de Knife met de Jets en de Guitar King?

heerlijke plaat of niet. Soms Hank de Nijf met de Jets, met de Guitar King. De muziek altijd kriskras door elkaar heen. Hè? Dat is het motto van de Gouden Oude Show. Ja, heerlijke muziek. We gaan naar Nederland toe, naar de plaats Delft. Daar zitten ze, de T-Sets, Silla Queens.

niet soms deze van de formatie The T-Set met Sea Like Sweet. Als je het hebt ingeschakeld in het tweede gedeelte van de show, hartelijk welkom, hartelijk welkom. En leuk dat je luistert naar de Gouden Oude Show met die mooie muziekjes van toen. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Straks verder op aandacht aan de zeezenders. Door middel van een alarmschijf of een sureshot of een lieveling. We weten het nog niet. Demis Roesels.

Het echte, originele vinyl. Ze smaken, zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.

was een hele mooie, fraaie, of niet, soms deze van de Wietse met Where Have You Been in de Gouden Oude Show, tweede gedeelte. Tijd voor een tijdloze single, of niet soms, ja, dit is zeker tijdloos. En zeker dan de Cats hier in de show met Be My Day.

Dat blijft mooi, dat blijft prachtig, of niet? Soms deze van de Cats met Be My Day. We gaan terug naar het jaar, daar komt ie. 1974, dankjewel Tom Collins voor het omroepen van de jaartallen. Een geweldige single uit dat jaar, hier is 10cc.

Geweldig, geweldig, geweldig. Of niet soms deze van de formatie 10cc. Hier in die gouden oude show met de heerlijke muziekjes van toen. Eens even kijken, wat gaan we doen in de show? Oh, laten we een leuke gaan doen van Baccarat. Kennen we nog deze? We gaan Frans praten.

dames van de Yeser Aikenboekie. Dat is toch een leuke plaat, of niet? Soms deze van de dames uit Spanje. Uit Spanje kwamen ze inderdaad. Baccarat was net met Parlez-vous Français. Heerlijke muziek zo in het tweede gedeelte. We zitten alweer ver over het tweede gedeelte van het tweede gedeelte. Ja, snapt u het nog? Ja, ik niet meer, maar hier is Blondie.

van de Radio Caroline. Tegenwoordig kan je ook Radio Caroline bezoeken. Hè. Je kan het gewoon bezoeken. Naar, je kan naar het schip, de Ross Revenge in de Black Waters ligt het schip. Kijk even op hun site bij Radio Caroline en dan kan je de boottrips boeken. Ja. Ik heb het ook gedaan en het is een zeer grote aanrader, kan ik wel zeggen. Hier is Tom Jones.

Dat is toch heerlijke muziek om lekker mee te zingen of niet. Soms ook als je aan het werk bent, dan wordt het allemaal wat lichter. Wordt het allemaal wat lichter en makkelijker. Wat verteerbaar, zou ik maar zeggen. Help Yourself, dat was er eentje uit het begin jaren 60 met Tom Jones. Meer dan 1968 trouwens, maar goed. Dat is meer eind jaren 60. Goed opletten, de graaf. The Captain of Your Ship.

Delta en de Bijl Hond waren dit met de Captain of Your Ship. Kennen we deze nog? Deze van Katja Epstein. Hier is zij nog een keertje met theater.

Ja, das waren sehr schöne deutsche Schallplatten, oder niet? Von Katja Epstein und Theater. Dan gaan we over zo nog een paar plaatjes te gaan. Dan is het alweer gebeurd voor deze keer. Kennen we deze nogal? Dit is zo'n bekende. Onder het motto Veronica moet blijven. Hier is de lange ver.

Dat is toch geweldig, deze plaat. Het is alweer de ene laatste in de gouden oude show, de Love Affair met LS. Ja, dan zing ik gewoon ondertussen tijdens dit liedje het Veronica liedje mee. En ja, dat zit er zo in gebakken en dat zal er ook nooit meer uitgaan met de Love Affair. Dit is de laatste. Hier is Jackie DeShannon.

Zo, dat was een korte uitvoering van Jackie Dilshen met Put a Little Love in Your Heart. Ik zal hem volgende keer helemaal draaien, dat beloof ik, dat beloof ik. Het zit er weer op, de gouden oude show. Dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: luistert onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: All time hits. Veelzijdige, verrassende en tijdloze muziek.

Ja, dat was Marianne Rosenberg met Ich bin wie du, een hele grote hit uit 1975. Ja, welkom bij Oldtime Hits. Oldtime Hits, een wekelijks radioprogramma waarbij we de hits draaien, de popmuziek vanaf de jaren 60. Dit keer oudste plaatje uit 1973, meest recente uit 2003. En ook dit keer weer veel verschillende muziekstijlen. We hebben disco, we hebben rock, we hebben soul. We hebben een hele grote zomerhit uit 2003. Kortom, weer een heel mooi uurtje. Veel luisterplezier.

put your hands up.

Ja, mooie zomerse klanken bij het programma All Time Hits. De grote zomerhit uit 2003. Summer Jam. Nummer 1 hit en stond maar liefst 19 weken in de top 40. En we blijven in de zomerse klanken. Rhythm Is Gonna Catch You. Van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.

0: fijn dat jij luistert naar All Time Hits. Een radioshow met de hits vanaf de jaren 60.
1: You say goodbye, and I say hello.
0: Disco, rock, Nederlandstalig, country, dance.

0: Ja, een van de mooie parels uit de jaren 70. Dat was Carly Simon met You're So Vain. En daarvoor hoorde je Bob Marley in de Wailers met Waiting in Vain. We gaan eventjes wat lekkere Nederlandstalige muziek draaien. Ook uit de jaren 70. Astrid Nijg met Ik Doe Wat Ik Doe.
1: Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan.

Het is niet druk, je bent vandaag de tweede. Ach, het einde van de maand, hè? Altijd stil. Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden. Vooral wanneer je nog wat extra's wil. Wat doen we? Op z'n Frans of plaatjes kijken? Toe wees je stof. Of heb je al niets meer? Nou ja, vooruit.

Ja, een heel bijzonder plaatje uit de jaren 70. Dat was Astrid Nijg met Ik doe wat ik doe. Ja, we zijn weer bijna door het uurtje All-Time Hits heen. All-Time Hits, een wekelijkse radioprogramma waarbij we de hits, de popmuziek draaien vanaf de jaren 60. Voornamelijk hits vanaf de jaren 60 tot en met de jaren 90. Met af en toe een uitstapje naar de zero's. Iedere week te beluisteren op dit radiostation. Zelfde dag, zelfde tijdstip. Ouderwetse radio met de techniek van vandaag. Bedankt voor het luisteren en wellicht tot volgende week. Bye bye.

oude muziek was dat afkomstig van The Kings. Dit keer hadden ze het over Waterloo Sunset. Ik heet je weer van harte welkom bij dit uurtje het Westlands Muziekpaleis. En ik neem je weer mee op een muzikale reis doorheen de

Een van de twee grote hits die ze ons hebben nagelaten. De Bellamy Brothers waren dat en Let Your Love Flow. Ik neem je mee terug in de geschiedenis. Dit keer naar de 24e mei van het jaar 1956. In Lugano in Zwitserland werd toen het allereerste Eurosong Festival gehouden. Dit is Jean Paar, St. Elmo's Fire.

ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken, schijf.

0: Isaac Frank was dat en How I Need You Now. Tegenwoordig woont hij samen met May Hill en dat is een populair iemand op TikTok. Deze relatie heeft zijn carrière een extra boost gegeven.
1: Het Muziekpaleis met jouw favoriete muziek.
0: Zometeen hier in het Muziekpaleis kun je nog luisteren naar Bobby V, Modern Talking en Dave Edmunds. Maar eerst de Waterlanders.
1: Verstaanbare muziek, nu in het Muziekpaleis.

0: thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de ballentub. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik roze olifantjes.
1: En toen, wat heb je toen gedaan?
0: De radio weer aan.
1: Iedereen doet, doet, doet, maar die moet, moet, moet.
0: Straks stort ik in elkaar.

0: 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet Zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf een liedje nog op de radio.
2: Iedereen doet, doet, doet, oh, die moet, moet, moet.
0: Die cafés heel de nacht. De verleiding.
3: De mens en de verkalking.
0: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw zegt gedaan. Ik zeg, hoezo gedaan?
1: En u weet werkelijk niet meer wat er gebeurd is?
0: Nee, echt niet.
2: Iedereen doet, doet, doet, wat die moet, moet, moet.
0: Ik leef slechts op een bel.
2: Leven is hier een hel. Iedereen doet, doet, doet, wat die moet, moet, moet.
0: Ik heb mijn zegje nog niet gezegd.
3: Pech voor

Eén hitje hebben ze ooit gehad en dat was deze. De Waterlanders, daar kon je naar luisteren en iedereen doet wat hij moet. In het Muziekpaleis is het tijd geworden voor de wijze spreuk. Zeg niet alles wat je weet, maar weet altijd wat je zegt. Dat werd gezegd door Matthias Claudius. Dat was een Duits dichter. Hij leefde van 1740 tot en met 1815. En dit is muziek afkomstig van The Real Thing. Can't get by without you.

0: Ze waren afkomstig uit Engeland en in totaal scoorden ze 4 hits waarvan dit er eentje was. The Real Thing was dat een Can't Get By Without You.
1: John Westland neemt je mee op een muzikale reis door de tijd.

Een man die eigenlijk weinig introductie nodig heeft. Bruce Springsteen was dat dit keer met Hungry Heart. Rubber ball, I can bounce back to you. Rubber ball, I'll bounce back to you. Ooh, ooh, ooh. I'm like a

De meest bekende hitopname van deze meneer, dat stamde uit 1961. Bobby V was dat met de Rubberball. In de Amerikaanse staat Ohio heeft een vrouw een kapster bedreigd met een pistool. Zo wilde de ongeduldige moeder duidelijk maken dat de knipbeurt van haar 7-jarige zoon ietsje te lang duurde. De kapster in opleiding kon zich rustig houden, maar gaf naderhand toch toe dat ze nog nooit zo bang was geweest. Volgens de kapster zei de ongeduldige moeder dat ze een wapenvergunning had. De politie probeert met behulp van bewakingsbeelden de vrouw alsnog op te sporen.

0: De jongens van Modern Talking waren dat. Ze scoorden heel wat hits in de jaren 80. En dit was er eentje van. Atlantis is Calling. En dan nu wat Nederlandstalig werk hier in het Muziekpaleis. Rob de Dijs, alles wat ademt.
1: Vrij.

echt. Adele was dat dit keer met Set Fire to the Rain. Daarvoor kon je nog luisteren naar Rob de Nijs met Alles wat ademt. Wij gaan terug naar de jaren 70 met deze van Dave Edmunds. I hear you.

Dave Edmunds was dat met I Hear You Knocking. En dan nu een formatie die heel wat hits op haar naam heeft staan. En de meest bekende uit die lange rij was de Paloma Blanca. Ondertussen weet je het al dat ik het heb over de George Baker Selection. Dit is een hit van hun uit 1985. Santa Lucia by Night.

0: De George Baker Selection was dat een Santa Lucia by Night.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: Als de muziek in een café 22% harder wordt gezet, dan gaan de mensen 26% meer drinken.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: In 1976 hadden ze hun eerste hit te pakken met Under the Moon of Love. En dit was in de jaren 80 hun laatste hit. Show Waddy Waddy was dat en Blue Moon.
1: Jon Westland, het Muziekpaleis.
0: Tot zover deze aflevering van het Muziekpaleis. En wij sluiten af met iemand die vandaag jarig is. En dat is Guy Fletcher van de Dire Straits. Hij wordt 66.
2: Gelukkige verjaardag, onze jarige van de dag.

Dat de Chicago House periode is een beetje. Nou, het is geen Chicago, dit is meer Detroit hoor. Maar goed. City Satin en I Found a Friend hoorde je. En Italo Disco Stop Dino Sojourn remix is dit van Valerie Ellington.

4x4 en Don't Put the Blame on Me. En Valerie Ellington hoorde je daarvoor met de Stop Dino remix. Dat is wel guiter. Zie die set in I Found a Friend, hè, draaide ik net. Maar dit is ook zo'n. Dit is nou Chicago's. Mr. Lee comes to house. Dat bedoel ik.

Fijner kan ik het niet voor je maken natuurlijk, uiteraard. Ik had het nog een beetje naar je zin heb. En die, hey, dat is gemixt, hoor je het? Ja, dat is een mooi overgangetje, leuk. Dat is ouderwets, ja, dat heb ik ook wel een poosje gedaan. Ja, draai in een discotheek, valt niet mee. Zeker in die tijd was het leuk, maar het was wel show ook hoor. Drive-in werk ook, weet je wel, met platen showen. Je moest de hele avond muziek. En die avonden, dat waren ook wel ochtenden, weet je wel. Dus je had zo verschrikkelijk veel platen nodig. En dat woog een gigantisch show. Van meneer Watkins nu met Let's Call It A Day naar David Morris en Saturday Night.

Elton John, niet Elton John, maar Elvin John. En Give It All To Me was dit. Lekkere dansplaten. Nog meer dansplaten doen. Ja, ik heb de Beastie Boys straks. Oh god, de Beastie Boys. Raven and So In Love. Sharon Redd, Never Give Up. Glenn Jones. En Twilight 22. En Mysterious.

0: Zometeen in The Grooveyard.
1: The Grooveyard.
2: DJ Patrick.
3: DJ

Dan zegt ze, nou, miauw? Nee, toch? Nee. Oh, kijk, dit is funky. En hij klinkt, ja, de naam van deze artiest klinkt heel erg Nederlands. Jen van Buren. Het zal ongetwijfeld wel voorouders hebben uit Nederland. Je weet het maar.

het. Ja, dat is eventjes twee uur dansen met je ogen dicht. En het is weer tijd, weet je wel. Zo is het. Er is een friend in, hoorde je, met Jump to It. Daarvoor Blondie met Rapture. Ook zo'n heerlijke plaat. Ja, die Blondie punk. En ze hebben disco gemaakt. En zelfs rap. Dus dat is wel heel leuk om een keertje te horen. Scully D als laatste met PSK. What It Doesn't Mean. Bedankt voor het luisteren. En keep on dancing in good health. Hè. Denk erom.

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Je luistert naar de radioshow van Ramon en Mathieu. Met maar liefst 2 uur lang de lekkerste muziek, de mooiste verhalen en af en toe wat geouwehoer. Luister mee naar het eerste uur waarin Ramon alles op 100% vinyl draait. 2 uur lang de radioshow van Ramon en Mathieu. Dat betekent 200% muziek.

0: Welkom bij de radioshow van Ramon en Mathieu.
1: Nou, als je niet wakker was, dan ben je
0: nu wel. Dan ben je het nu wel. Ik zeg gewoon nog even wakker worden. Yes. Of wat je misschien even, dat je dacht van...
1: Wegtrekkertje, wegzakken.
0: Ja, dan is dat nu niet meer nodig.
1: Een dipje misschien, ja, ja. Ik ben er nu wel uit, denk ik.
0: Zou kunnen, hè, dat je dit heel 's ochtends vroeg hoort. Dan denk je, wow, ik ben wakker.
1: Ja.
0: Of misschien wel 's avonds dat je even na het eten een inkakketje hebt. Ja. Heb je wel eens na het avondeten of zo?
1: Dat je even... Dat even je uitbuiken, even, van, even, een beetje,
0: boah, even de oogjes toe.
1: Ja, ja dat.
0: Wakker worden!
1: Ja,
0: ik draai lekker, om even wakker te worden. Guns N' Roses, Right Next Door to Hell. Yes. Ja, ja, ja. Het was van het eerste album Use Your Illusion 1. Dus dit was het eerste wapenfeit wat je dan hoorde als je die twee platen in je handen had, in je vettige handjes had,
1: ja.
0: In 1991 toen hij uitkwam.
1: Ik weet het nog heel goed.
0: Jij was erbij, hè?
1: Focke Dexter, ja, zeker.
0: Stond je voor de deur?
1: Ik stond voor de deur.
0: Oh ja, serieus?
1: Ja, zeker, ja.
0: Dat werd wel goed aangekondigd dat ze kwamen?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, dat was wel een dingetje, zeg maar.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, ik heb ze later een keer aangeschaft, maar ik kan me de dag niet herinneren wanneer dat was of zo. Maar,
1: nou, niet zozeer de dag, maar dat ik ze gekocht heb, zeg maar, bij Focke Dexter. Ja. Dat kan me wel goed herinneren.
0: Maar echt op de dag dat ze uitkwamen?
1: Ja, voor mij wel. Oh. Ja, ja, ja, dat was wel dat is wel gaaf.
0: Ja, dat is wel gaaf, inderdaad. Ja.
1: Ja,
0: cool. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk. Toen was dat wel wat bijzonderder, omdat je natuurlijk geen social media had.
1: Nee.
0: Heb het wel eens eerder over gehad, hè? Dat je dan toch via of via blaadjes of reclames of misschien
1: de radio.
0: Radio, ja. Inderdaad, ja. Dat de eerste single uitkwam.
1: Ja.
0: Dat je dan hoort van, nou, dan en dan komt het hele album uit.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk nu, ja, wordt dat helemaal gehyped en hoor je al een half jaar van tevoren dat er iets gaande is of zo. En kun je pre-saven.
1: Ja.
0: Ik heb zelf ook een paar albums ben ik aan het pre-saven.
1: Oeh, en welke zijn dat?
0: Dat is de nieuwe van Deep Purple.
1: Ja.
0: En de nieuwe die komt binnenkort van Armored Saint. Die heb ik ook voor mij vorige week gedraaid. Okay. Een oudere plaat. En dat is op zich wel handig, want dan hoef je er zelf niet meer aan te denken.
1: Nee.
0: Dan staat hij zo in één keer in je lijst en dan krijg je een berichtje.
1: Okay.
0: Maar het haalt wel een stukje charme weg van vroeger. Dat je nog voor de deur stond en stond te wachten.
1: Plaatzakken is wel een beetje... Nou, verleden tijd is niet helemaal het juiste woord, maar wat dat betreft wel.
0: Nou ja, alleen de platen natuurlijk hebben wel een dikke vette opmars.
1: Jawel, zeker. Ja.
0: En maar het is natuurlijk allemaal wel wat makkelijker gemaakt voor de mensen zoals nu. Hè? Spotify zei je al, Apple Music. Je kunt overal tegenwoordig je muziek vandaan halen.
1: Ja, ja, daarom.
0: Dus het hoeft niet allemaal meer fysiek, maar bij LP's heb ik dat wel, hoor. Dat moet natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Dus dat is gewoon zo.
1: Yes.
0: Ja.
1: Ja.
0: Door met de radioshow. Yes. Ik dacht, ik heb Ozone met Dragostin Dintai onder de naald liggen.
1: Okay.
0: En ik dacht dat het eind voor de Zero's was, maar dit is 2004.
1: Oh, oké.
0: Ja.
1: Dus in de Zero's.
0: In de Zero's, ja. En het is toch
1: zomers?
0: Een beetje... Ik vind het wel een dikke vette zomer.
1: Ja,
0: ik wou er naartoe praten met je.
1: Oh, mijn excuses.
0: Nee, maakt niet uit.
1: Nee.
0: Meer zo van dat het echt wel lekkere zomerse muziek is. Dus,
1: ja.
0: Dus daar wil ik naartoe. Want dat kunnen we wel gebruiken. Want het wordt aan het einde van deze week... wanneer wordt het wel lekker, hè?
1: Het is nu nog bagger.
0: Het is nu nog bagger. Maar het mooie weer komt eraan. Dus we gaan los met Ozone. Dagostin Adeltai. Ja, zoiets. Ja, Maya hi. Maya hu. Maya ha ha. Ja. Lekkere zomermuziek. We gaan genieten. Je luistert naar de radioshow van Ramon. Yeah.

0: Boss Skaggs, What Can I Say van het album Silk Degrees 1976.
1: 76.
0: Wat een jaar!
1: Ja,
0: dat is dit jaar, is dat gewoon 50 jaar geleden.
1: Ja.
0: En dat weet ik.
1: Nou, omdat?
0: Omdat ik zelf ook uit het mooie jaar 76 kom.
1: Ja.
0: En dat deze DJ ook 50 mag hoop te worden in oktober.
1: Wel.
0: Dus jawel, daar gaan we voor het gemak even van uit. Dus ook, ik hoor het er niet aan af. Het is een lekkere disco-achtige plaat.
1: Ja.
0: Boss Skaggs, ik draai het af en toe. Ik vind het wel lekker.
1: Zeker weten, helemaal eens.
0: Ja. Ja. Kun jij je nog herinneren, beste Mathieu?
1: Nou, toen dat wat.
0: Toen wij een avondje met het autootje best wel een eindje moesten rijden.
1: O, naar?
0: Richting Uden.
1: Uden. Oh, ja. Dat was, hoe heet die gast ook alweer?
0: Spock's Beard.
1: Spock's Beard, ja. Met die leuke pianist.
0: Ja. Hij doet dat iedere keer. Dat hij, Mathieu, die had zoiets van, wat gebeurt er? Want hij gooit bijna zijn keyboard om.
1: Hij liet hem echt bijna deel erin. Hij kon hem net tegenhouden.
0: Dat is een beetje zijn ding, dat hij gewoon zo wild speelt.
1: Ja.
0: En dat er op een gegeven moment iemand ook echt de boel moet tegenhouden.
1: Zo.
0: Hij is nu een beetje te oud, want vroeger stond hij ook echt op zijn piano. En was hij aan het rammen en aan het springen en zo. Dat doet hij niet meer.
1: Nee,
0: maar dat neemt niet weg dat er nog steeds heel veel speelplezier is. Maar het was niet meer zo goed als dat ik van ze gewend ben. Hoor.
1: Nee,
0: dus dat heb jij wel goed gezien.
1: Ja, nou, ik ken sowieso niet beoordelen. Want ik ken ze niet.
0: Nee.
1: Ik ging eigenlijk een beetje bleu in.
0: Ja.
1: En bleu uit. Maar.
0: Nee, klopt. Maar dat heeft er vooral te maken dat je gewoon de muziek niet kent. Hè?
1: Nee.
0: En want het is best wel muziek die een beetje van hot naar her gaat en dan hebben ze weer een rustig stukje. Dan is het weer even snel.
1: Ja.
0: Dan is het weer even drum solo dingetjes.
1: Ja.
0: Het is echt progressieve muziek, progressieve rock. En dat maakt dat het veel is om in te nemen.
1: Ja.
0: Vooral als je de muziek niet kent of dat je niet weet waar het naartoe gaat.
1: Nee, inderdaad.
0: Zo ook het volgende nummer, lieve luisteraars. Ik heb Spock's Beard onder de naald zitten. We zijn het al. De plaat komt van vorig jaar. En het nummer wat ik ga draaien is de eerste single.
1: Oh,
0: Invisible.
1: Okay. Yes.
0: Hebben ze ook gespeeld op de bewuste avond?
1: Het zal. Ik weet het niet.
0: Misschien hoor je iets bekends. Ik denk het niet. Maar dat kan natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar geniet er gewoon even van. We gaan lekker even 6 minuten luisteren naar Spock's Beard met het nummer Invisible.

0: Ja, na zo'n lekkere plaat van Spoxbeard is het tijd voor de ontdekking van Ramon.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Ja, ik eigenlijk ook wel een beetje. Want, of wat je ervan vindt, of wat de mensen ervan vinden.
1: Je hebt hem zelf ontdekt, maar.
0: Ik heb hem zelf ontdekt. Hij zat tussen de singeltjes.
1: Ja.
0: En ik was op zoek naar iets van de Stones. Weet je wel, de S. En toen kwam ik de Stone Roses kwam ik tegen. De Stone Roses.
1: Kom enigszins kind nou, ja. Bekend voor.
0: Ik heb Fool's Gold heb ik onder de naald liggen. Dat is een beetje hun beste single. Of in ieder geval waar ze een beetje bekend mee zijn geworden. Want ik heb opgezocht. De Stone Roses.
1: Stone Roses.
0: Wat was het ook alweer? Ja. Weet je wel? Dat weet ik niet meer zo goed. Maar het is een Engelse alternatieve rockband.
1: Ja.
0: Samen met de Happy Mondays en New Order. Dat kennen we allemaal
1: New Order,
0: een
1: ja. Blue Monday, ja.
0: Vormen ze een beetje de oh, waarom gaat het piepen? vormen ze een beetje de Manchester scene. In Manchester. Gewoon een beetje, die zich kenmerkte eigenlijk een beetje door twee stromingen die in de stad heel erg bekend waren. Dat was de jaren 60 gitaarrock.
1: Ja.
0: Die hebben ze gecombineerd met house. Maar ze zei, voor mij, de Stone Roses is meer volgens mij gewoon gitaar.
1: Ja.
0: Een beetje dan house. En de band, de Stone Roses, wordt dus gezien als een van de eerste pioniers van de Britpop.
1: Huh? Hè,
0: die later met Blur en zo.
1: Ja, ja.
0: Dat soort dingen.
1: Welk jaar komt deze plaat?
0: Deze komt uit 1989.
1: Okay.
0: Echt het begin een beetje van de Britpop. Die later natuurlijk in de jaren 90 ontplofte. Samen met grunge natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus ja, die wil ik eigenlijk lekker tegen horen brengen.
1: Nou, ik ben benieuwd. De naam komt me eens voor. Maar
0: ik denk als je het hoort.
1: Ja, nee,
0: ja dat is echt een oja.
1: Ja, okay.
0: Of hij zit achter in je hoofd, weet je wel.
1: Dat
0: heb je soms ook.
1: Graven, zeg maar.
0: Ja, dat je even moet graven. Dat je denkt, potverdikkie, ik ken het ergens van.
1: Ja.
0: Maar dat zijn dus de Stone Roses met Fool's Gold. En ik had gezien op de plaat, als je die koopt, dan duurt die 10 minuten.
1: Ja.
0: De single duurt 5 minuten, 5,5.
1: Ja.
0: Maar de edit, die heb ik onder de naald liggen, duurt 4,5 minuut.
1: Okay.
0: Dus ze hebben echt alles in 4,5 minuut gegooid.
1: Nou, ben benieuwd.
0: En dat is even genieten.
1: Ja.
0: Dus daar gaan we lekker van genieten. De ontdekking van Ramon deze week zijn de Stone Roses met Fool's Gold. Ja, toch?
1: Lekker, ja.
0: Ja, toch?
1: Zeker, een dikke vette.

0: Ja, dat was hem al. Ja. Dat was hem al.
1: Donders.
0: Ja, je luistert nog steeds naar de radioshow van Ramon en Mathieu. En straks in het tweede uur komt Mathieu een heel uur met allemaal digitale plaatjes. Yes. Niet onbelangrijk. Nee. En het eerste uur waar we nu mee bezig zijn. We zijn een beetje op de helft nu. Heb ik alles op vinyl gedraaid. En blijf ik dat gewoon nog een heel half uur doen. Ja. En eigenlijk altijd. We veranderen niks aan ons
2: concept. Nee, concept is eigenlijk al jaren,
0: ja,
2: zeven jaar.
0: Daarom. Daarom.
2: Ja,
0: daarom.
2: Dat
0: kun je niet veranderen. Dat willen we eigenlijk ook niet.
2: Nee,
0: want dat hoort een beetje, beetje bij ons.
2: Dat is ons.
0: Nee, daarom. Beste Mathieu,
2: ja.
0: Kun jij je nog herinneren
2: dat
0: jij op een gegeven moment zei, we gaan, wat deden we toen ook alweer? Toen deden wij, wat was onze special ook alweer de vorige keer? Ik weet het even niet meer.
2: De One Hit Wonders.
0: De One Hit Wonders.
2: Yes.
0: En toen zei ik volgens mij off camera, of toen de microfoon naar beneden waren, zullen we ook een keer een special doen met allemaal mooie intro's. En daar moest jij een beetje over nadenken.
2: Ja,
0: en dat is toen, daar hebben we toen ook verder niet meer over gehad.
2: Nee.
0: Maar ik denk van, ik ga nu even een nummer draaien met een lekker intro.
2: Ja, oké.
0: Okay. En een lekker intro kenmerkt zich eigenlijk een beetje door dat mensen in één oogopslag, of eigenlijk in één
2: ooropslag,
0: een beetje horen van, oh ja, dat maar dat is dat.
2: Ja.
0: Dat kan ik gelijk meezingen. Of eigenlijk is het gewoon heel herkenbaar. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen.
2: Ja.
0: Dus ik ga het ook niet aankondigen, het nummertje wat ik straks ga draaien.
2: Nee.
0: Maar ik denk dat heel veel mensen, ik denk hele volkstammen.
2: Ja.
0: Ik denk wel 98% van de hele wereld.
2: Ja.
0: Of in ieder geval 100% van onze luisteraars. Ja, ik zet even hoog in. Ik heb onze luisteraars heb ik heel hoog zitten, Mathieu.
2: Heel hoog zitten.
0: Zitten.
2: Die togels kunnen niet bij.
0: Nee. Zelfs met springen kunnen wij daar niet bij. Dat mensen dat wel in de gaten hebben wat ik dan draai.
2: Oké.
0: En dit bedoel ik met een intro.
2: Ja,
0: prachtig intro.
2: Oké,
0: ik zeg niks. Dus valt verder niks meer over te zeggen. Dus ik heb de snaveltjes dicht, oogjes toe. Nee. Oortjes
2: jij
0: open.
2: Jij je snaveltje
0: dicht. Ja, maar dat komt helemaal goed. Ik ga voor jullie draaien. Ik ga het gewoon niet zeggen.
2: Nee. Ja, dan moet intro.
0: Ik doe heel zachtjes.
2: Zal nog bij doen?
0: Nee, ik had hem helemaal schermetje. Daar gaan we! Ja, die kent iedereen.
2: Ja,
0: we gaan de snaveltjes toe doen, want we gaan lekker luisteren naar
2: springen.
0: Van Halen. Jump!

0: Volgens mij heb ik niks te veel gezegd. Dat waren de Nederlandse jongens.
1: Yes.
0: Van Halen.
1: Yes.
0: En natuurlijk een heel bekend intro.
1: Ja, ja. Ja.
0: Nou, Mathieu, je gaat niet zeggen, iedereen kent dit toch?
1: Nou, dat heb ik zoiets. Dat twijfel ik een beetje.
0: Waarom?
1: Ja, geen idee.
0: Jawel, toch?
1: Ja, als rockliefhebber.
0: Nee, dat ja, zeker, maar dit is zo mainstream.
1: Ja, denk je?
0: Dit is zo mainstream. Ik denk dat 100%, ik zei het net ook al, 100% van onze luisteraars die kent dit. En die zijn natuurlijk een beetje getraind met goede muziek.
1: Ja,
0: vooral in de radioshow natuurlijk, hè. Hallo. Wij van WC Eend. Ja, kom eens op, schijs uit.
1: Ja.
0: Dus die schaal ik gewoon hoog in. Zei ik net ook al, ik val in herhaling. Ja. Mathieu, heb jij de galbak bij je?
1: Yes, I have.
0: Oh, yes! Oké, nou, het was al niks, maar...
2: Het is nog een, maar het wordt steeds minder.
0: Ja, en over een paar weken dan hebben we alle ballen getrokken. Dan gaan natuurlijk alle ballen er gewoon weer in.
2: Alles weer in,
0: beginnen we gewoon weer opnieuw.
1: Yes, ja
0: op zoek naar die hele speciale single.
2: Nee, niet zoeken. Je gaat gewoon grabbelen.
0: Nee, inderdaad, grabbelen. Ogen dicht. Nee, en dan is het helemaal klaar.
2: Ja,
0: dus ik, ben jij er een beetje klaar voor, Mathieu?
2: Ik ben er helemaal klaar voor. Ik zit er echt gewoon in de bak, zit ik.
0: Zit je in de
2: bak? Ik zit helemaal in de bak, ja.
0: Wow, yo, ja. Snorkeltje op, zie ik.
2: Ja, zeker.
0: Zwemvliesjes.
2: Zwemvliesjes.
0: Nou, dan zou ik zeggen, daar gaan we.
1: Ja. Het is dat er een dolste in zit.
0: Ja, dat klinkt nog een beetje.
1: Dat is niks geweest, denk ik. Allemachtig. Nou.
0: Oeh, hij heeft er een. Ik ben heel benieuwd.
1: Twee na laatste.
0: Ja.
1: Stop de muziek. Plopt hij of plopt hij niet?
0: Ja,
1: Oh, zo.
0: Hij kwam zelf tegen de microfoon aan.
1: Ja,
0: de letter Grieks ei.
1: De Griekse ei.
0: Kijk eens, hier heb je de bal terug.
1: Oei.
0: Nou, ik loop even naar de ei toe. Ik ben heel benieuwd. Zoveel eitjes heb ik niet.
1: Nee. Ja. De Griekse ei. Ik ga niet gokken zo, joh. Heb jij al een idee? Nee, ook denk ik.
3: Wat zeg jij?
1: Nee. Van Young Cannibals? Of kan het niet? Young Cannibals? Nou, dat kan niet. Nou, dan weet ik het niet.
0: Doe even weer de koptelefoon op.
1: Ja, maar goed. Yes. Nou.
0: Nou, even kijken hoor, wat ik getrokken heb. Ik heb het Schils meegenomen.
1: Schils.
0: The Only Way Is Up van Yes.
1: Oh, yes.
0: Griekse IAZZ.
1: Ja.
0: Yes.
1: De donkergekleurde vrouw, denk ik. Niet met witte haar, volgens mij. Een beetje blond haar.
0: Is zij donker? Ik heb geen idee eigenlijk.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Het komt van... Even kijken hoor, wanneer is deze plaat uitgebracht? Staat dat er ook op?
1: Nee. Ik ga zeggen,
0: nou, ik kan het zo 1, 2, 3 niet zien. Maar voor mij is het eind jaren 80, denk ik. Heb jij een idee, Mathieu?
1: Eens even kijken.
0: Staat het misschien op de single zelf?
1: Nee. Maar ik heb toch... 1988 komt die.
0: Oh, daar zat ik niet zo ver naast met eind jaren 80.
1: Ja, het was een beetje... kun je zien wat ik hier aan het zien ben, zeg maar?
0: Ja.
1: Zij is dat.
0: Oh, zij is geblondeerd?
1: Ja, geblondeerd. Was voor mij
0: maar is zij wel donker, hoor?
1: Ja, een beetje volgens mij.
0: Ja.
1: Beetje.
0: Oké, dat kan natuurlijk.
1: Dus. Lekker plaatje.
0: Jazz, ik heb hem wel eens eerder gedraaid volgens mij. Het is een beetje, wat is het?
1: Nou,
0: lekkere dansmuziek.
1: Ja.
0: The only way is up, baby. Ja, dat is gewoon lekker dansen.
1: Ja.
0: We gaan lekker genieten van jazz. The only way is up. Met zo'n toeter en zo.
1: Rijn er doorheen.
0: Ja. Oh ja, dat is echt wel lekker dansbaar inderdaad. We gaan het nu doen van jazz.

0: band die je gewoon altijd wel kan draaien is gewoon ABBA. Dat vindt heel veel mensen vinden dat leuk. En ook dit nummer wel, wordt altijd luidkeels meegezongen. Money, money, money.
1: Yes.
0: Van het album Arrival, ook weer een prachtig jaar zie ik, 1976. Ook deze plaat wordt dit jaar, of misschien is, al wel 50 jaar.
1: Dat kan, ja.
0: Uitkomen, ja, daarom. Ja. Maar laten we gewoon ophouden dat de plaat gewoon 50 jaar is. Heeft niks aan... ingeboet aan de urgentie om het te draaien. Laat ik het zo zeggen. Ja, ja.

0: ja.
1: Zo, dat is even wow. Ja. Pop,
0: de ja, dus ja, ABBA. Ik ben toe aan, nee, mijn, Abba, aan mijn laatste nummer.
1: ABBA, niet Allah, ABBA.
0: ABBA, dat zeg ik. Dat zeg,
1: ja, je
0: dat
1: Allah zeggen.
0: Ik, oh nee, dat maakt niet. Ik ben toe aan mijn laatste nummer, lieve luisteraars. En als jullie naar de klok kijken, denk je, nou Ramon, dat is een lang nummer.
1: Doe het nog even.
0: Dat klopt. Ja. Ik ga het nummer draaien van Supertramp, Fool's Overture. Oeh. En dat is een nummer waar ik al een paar jaar op stem in de top 2000.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, neem jij hem ook altijd mee? Ja. Oké. Okay. Nou ja, Supertramp is natuurlijk een Engelse band.
1: Ja.
0: Dit nummer komt uit 1977. Ja. Dus is ook bijna 50 jaar oud.
1: Ja.
0: En dat gaat over de Tweede Wereldoorlog. En het bestaat uit drie stukken. En die heeft die man ook alweer? Oh, dan ben ik even die naam kwijt. Roger Hodgson.
1: Roger Hodgson.
0: Die had een paar jaar al op de plank liggen. En die heeft deze drie stukken bij elkaar gebracht. En dat is Fool's Overture geworden.
1: Ja, mooi.
0: Supermooi plaat. Gaaf. Dus daar gaan we gewoon lekker de rest van het eerste uur van de radioshow lekker naar luisteren.
1: Yes.
0: En het is echt bijzonder. Ja. We moeten er niet te lang doorheen praten. Nee. Dit is gewoon een reis door de tijd.
1: Yes.
0: Dus geniet met me mee. Je luistert naar de radioshow van Ramon en Mathieu. En we gaan nu lekker 10 minuten luisteren naar Fool's Overture.
1: Tot zo.
0: Van Supertramp.
1: Tot zo.
0: Doei. Tot na de break.

0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar het tweede uur van de radioshow van Ramon en Mathieu. In dit laatste uur draait Mathieu alles 100% digitaal. De radioshow van Ramon en Mathieu, dat betekent 200% muziek.

0: Paul Abdul en With the Wild Pair opposite the track. De eerste plaat in het tweede uur radioshow van Ramon en Mathieu.
1: Dit had ook je duetplaat kunnen zijn, denk ik, of niet?
0: Nee. Wat ik gelezen heb, waren er wel meer dan één of twee die meegezongen hebben, zeg maar.
1: Oh.
0: Nee, dat had geen duetplaat kunnen wezen. Nee.
1: Okay.
0: Ik snap je.
1: Omdat er zo'n kat poes meezong.
0: Ja, die poes. Ja, het was een wolf of een poes.
1: Een scatcat was het toch?
0: Een scatcat.
1: Dan is het een kat geweest.
0: Ja, een kat inderdaad. Ja, scatcat.
1: Ik kan wel
0: de
1: clip nog wel herinneren, inderdaad. Ja.
0: Half tekenfilm. Of, hij was getekend.
1: Ja.
0: En zij was in het echt, zeg maar.
1: En dat was toen nog heel erg bijzonder.
0: Ja.
1: Een paar jaar later kwam volgens mij Roger Rabbit, denk ik.
0: Oh, dat kan best inderdaad, want deze komt uit 1988.
1: Voor mij is Roger Rabbit 89.
0: Poeh, dat zou best kunnen, ja. Ja, dat is ook wel een heel ding inderdaad.
1: Dat was toen wel uitzonderlijk.
0: Ja.
1: Bob Hoskins, ja.
0: Dus. ja, inderdaad.
1: Bezwijmen een beetje. Ja.
0: Dus. Tweede uur radioshow van Ramon en Mathieu is aangebroken als digitaal dit uur. Wat lekkere plaatje nou, ja. Want als we dat handduetplaat kunnen wezen, maar dat is dan weer niet. Ik heb er wel...
1: Heb je er weer één kunnen vinden?
0: Ik heb er één kunnen vinden en ik heb er eigenlijk wel twee in zitten. Maar die andere heb ik dan niet als duetplaat
1: gelabeld?
0: Geasseerd, zeg maar.
1: Nee, maar dat zou kunnen dus.
0: Maar had gekund inderdaad, ja. Maar ja, soms moet je keuze maken.
1: Misschien heb je een dubbel... heel bijzonder.
0: Dubbel duo inderdaad, ja. Vier kwartet. Nee, dat is anders.
1: Dubbel duo is al kwartet, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Heb je er al vier?
0: Heb je al vier inderdaad, ja. Aha. Nee, maar de duetplaat is zo wordt aangeswingd met een jingle. En de andere duetplaat die dan niet de duetplaat is, wordt gewoon niet aangeswingd met
1: duet. Wordt gewoon aangekondigd.
0: Ja, gewoon aangekondigd. afgekondigd. Ja. Net met die begin.
1: Dat kan ook.
0: Maar hij wordt aangekondigd zoals ik nu is in mijn playlist, zeg maar.
1: Aha.
0: Dus. De volgende plaat is dan geen duet, maar er zijn er drie in. Dat is David Guetta, Teddy Swims en Tones and I met Gone, Gone, Gone. En dan de extended versie.
1: Ja.
0: Gewoon een lekkere lange versie ervan. En het is
1: en wat is extended?
0: Extended, nou ja, het duurt 4 minuten 15.
1: Normaal. Hoeveel?
0: 4 minuten 15.
1: Nou ja, dat is gewoon een normale... Maar ja, voor deze muziek, voor deze tijd...
0: Ja, daarom.
1: Meestal is 2,5 minuten, is het wel klaar.
0: Voor deze tijd is het wel heel veel...
1: Extended, 4,5 minuten.
0: Ja, daarom. Maar als de radioversie van het nummer is korter.
1: Oké.
0: Maar ik vond de extended versie wel gaaf. Hij begint ook lekker house. Dus dat, gewoon een lekkere plaat. Dave Guetta, Dave Swiss en Tones Nine met Gone, Gone, Gone.

0: Ja, zo heb je af en toe. Zo ben je even met andere dingen bezig. Maar ja, dan is het afgelopen.
1: Zo gaat het soms.
0: Ja,
1: hè?
0: Inderdaad. Ja.
1: We zaten lekker in het nummer, laten we genieten.
0: Even verdiept naar andere dingen, maar...
1: Te kort nummer volgens mij, of niet?
0: Nou, 4,5 minuut. Ah, dat valt er zo wel mee, eigenlijk. Wat me
1: ja.
0: Ja.
1: Nou, dat had ik niet zo van.
0: Nee, daarom. Nee,
1: ik hoorde hem. Oh, ja, lekker man.
0: Denk, je fade-out is niet open, maar is afgelopen. De Commodores met de Night Shift uit de jaren 1985. Opgenomen 84 en uitgebracht in 1985. Ja, een lekkere plaat.
1: Heerlijk.
0: Commodores zijn sowieso een lekkere plaat gemaakt. Ja. Met Lionel Richie natuurlijk als
1: ik wou net zeggen, ik dacht even dat het even een solo Lionel Richie was, maar dit was echt nog de Commodores.
0: Dat was de Commodores inderdaad, ja. Dus de volgende plaat had eigenlijk een duetplaat kunnen wezen. Clean Bandit featuring Sarah Larson met Symphony. Uit het jaar 2017 alweer. Mm-hmm. Ja, ook een lekkere plaat. Had een duetplaat kunnen wezen, maar dat heeft hij niet...
1: Het is niet geworden.
0: Die stempel heeft hij niet gekregen. Die heeft iemand anders toegediend gekregen. Dus die komt zo meteen op.
1: Toegediend zelfs nog.
0: Toegediend, inderdaad.
1: Ja, met de zesde plaat. De zesde bil. Hoe? Spuit in de bil, toegediend.
0: Ja, zo ja. Dat kan ook. Of
1: duo.
0: Alsjeblieft. Ja, okay. Ja, dus doe het er maar mee. Wat ik zeggen? Ik weet niet
1: ik meer. Weet niet, sorry, ik breng je van je appropoatie.
0: Nee, de zesde plaat is de duetplaat. Die komt nog eraan.
1: En dat, is dit een ojaatje, beste Mathieu? Want er ging bij mij even geen licht branden in de bovenkamer.
0: Ja, denk het wel. Ja, ja, ik kan hem eerst en begrijp de blair eigenlijk. Maar ik sta hem in. Jawel, toch? Clean Bandit, Future Sarah Larson, Symphony.
1: Zeker.

0: En dat wil ik zeggen, dansplaat van Gert-Jan Mulder.
1: Oftewel,
0: Brain Power.
1: A.K.A.
0: Brain Power.
1: Ja.
0: Het was de eerste single van een tweede studioalbum Verschil Moet Er Zijn. Nou, het was sowieso een verschil.
1: En dit is wel een beetje zijn grootste wapenfeit, denk ik, of niet?
0: Ja, denk ik inderdaad, ja.
1: Dansplaat.
0: Ik zou eigenlijk nog niet een andere weten of wat hij nog meer heeft.
1: Weet jij ook welke sample hij gebruikt heeft? Met dit plaatje kan ik wel de hele nacht draaien.
0: Nee, eigenlijk niet, nee.
1: Oké, okay, toen was Maxima nog niet in de picture volgens mij.
0: Nee, dat, nee, maar dat is,
1: klinkt zo klinkt het wel, ja.
0: Ja, inderdaad, ja. Nee, dit is niet Maxima inderdaad, ja. Maar,
1: of een slechte imitatie ervan.
0: Ja, misschien inderdaad, ja. Maar ik zou het niet weten. Dat was 2002, dat had gekund inderdaad, ja. Dat was maar de trouwdag van, nee, dat was het
1: 2002 was wel de dag, het jaar van de traan.
0: Ja, daarom, ja. Oh ja, inderdaad, ja. Dus.
1: Zo, inzoomen.nl. Ja, ja. Daar komt-ie. Inzoomen.
0: Zal ik hierbij? Ja,
1: ja, ja.
0: Het is zover.

0: De zesde plaat van het uur is weer de derde plaat. Zoals ik al eerder gezegd had, dit uur. Van je aan het kijken hoe ik.
1: Nou, je bent er aardig vlot bij deze keer.
0: Ja, het ligt aan de vijf platen die ervoor gaan natuurlijk. Op die lang zijn of kort.
1: Ja, daarom.
0: En daar heeft het mee te maken. Het is niet zo dat ik echt van op de kop af.
1: Soms stik je het half uur aan
0: ja,
1: of zo.
0: Ja, soms.
1: En daar zijn we nu nog niet, Mathieu.
0: Nee, nog lang niet. Dus dat betreft nog heel veel plaatjes te gaan. Oeh. En waaronder ook deze natuurlijk, de derde plaat. En die komt dit keer van Eric Clapton en Sting.
1: Zo.
0: Ja.
1: Dat is even.
0: Dat is wat anders en dat is een andere koek.
1: Anders, ja.
0: Toch, een andere dansplaat. Het is geen dansplaat. Het is gewoon een lekker rustig nummer.
1: Eric Clapton en Sting.
0: It's probably me. Ik denk dat je hem al kent.
1: Jawel, ja, zeker.
0: Oh, je kent hem al gelijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Geen omjaartje, maar nu al gelijk. Oh ja, zeg maar. Ja, okay.
1: It's probably me.
0: Welk jaar heb je, denk je?
1: Dat vind ik lastig.
0: Ja, het
1: ik
0: is
1: denk,
0: wel lastig.
1: 86.
0: Nee, 92. Daarom oh. Ik dacht ook een beetje die tijd, maar net echt 92.
1: Oké.
0: Ja.
1: Toch nog wat jonger.
0: Ja, inderdaad.
1: Waarom hebben ze dit gedaan? Kwamen ze elkaar tegen in de studio
0: of
1: zo?
0: Nee, ik zal ze eens vragen als ik ze tegenkom.
1: Ja,
0: dan zal ik ze even een babbel met ze maken en vragen wat dan de occasion was dat ze met z'n tweetjes aan het...
1: Wat behelsten jullie?
0: Ja, inderdaad. Ja. Hoe haalt hij dus? Nou ja, dus. Maar nee, gewoon een lekker
1: plaatje. Voor mij is het wel een dikke hit geweest, maar in ieder geval wel... valt tegen.
0: Ja, weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Hmm.
0: Ik ken hem wel heel goed.
1: Ja.
0: Maar of het nou echt een hit is...
1: Nee, durf ik ook niet zeggen.
0: Nee, maar wel een lekkere plaat.
1: Het is een lekkere plaat.
0: En daar gaat,
1: gaat het om hier in de
0: radio. Alleen maar lekkere plaat in deze radio. Je luistert naar de radio van Rabanne Mathieu. En de zesde plaat in het eerste tweede uur is de derde plaat. En dat is bij deze Eric Clapton met Sting. It's probably me. Probably me. Nou ja, zoiets in.
1: Despicable me.
0: Despicable me.

0: Cock Robin, The Promise You Made. 1985. Dat is echt een jaren 80 nummer dit.
1: Ja, zeker.
0: Echt, ja.
1: Maar ook wel die heel veel mensen wel kennen.
0: Ja, dat denk ik inderdaad, ja. Samen met die jump van jou, denk ik. Dat intro.
1: Dat je raakt er niet over uitgepraat, hè?
0: 97% denk ik wel bekend. Nou, nee. Dat niet zo, of niet bekend is, ja.
1: Ja, je moet wel natuurlijk uit kind van de jaren 80 zijn,
0: ja,
1: denk ik.
0: Dan moet je hem kennen. Dan ken je hem denk ik wel inderdaad, ja. Dus dat is wel niet te vergelijken met de jump van...
1: Nee, die is wel iets algemener bekend.
0: Ja, maar lekker plaatje, ja toch? Ja,
1: voor de rest hebben ze niet zoveel deuken in een pakje boter gemaakt. Ze hebben wel wat nog singeltjes gehad.
0: Ja, maar volgens niet heel veel...
1: Is het een one-hit wonder? Of geven ze dan te weinig credit?
0: Robin, ik zal eens even kijken. Robin, eens even kijken. Ja,
1: niet, wel singles, maar voor mij geen hitjes verder.
0: Ik ga eens even kijken wat ik nog meer van Robin heb.
1: Ik heb er ook wel een paar singles van, hoor, volgens mij, maar ik zou het zo echt niet weten.
0: Just Around the Corner, vond ik ook wel een bekende, volgens mij.
1: Just Around the Corner, zeg maar helemaal geen fluit.
0: Even kijken.
1: Als
0: ik deze even op pauze...
1: Gaan we het laten horen?
0: Ja. Even kijken, dan waarom pakt hij hem niet? Where else can I be cured? Hij is ook, niet zo bekend als Promise You Made.
1: Klopt, maar
0: hij is ook wel
1: bekend. Ik ken hem wel, maar ja, het was niet zo'n knijter van een hit als
0: dat sowieso.
1: Promise You Made.
0: Nee, dat sowieso inderdaad, ja. Dus, de volgende plaat is een jaartje ouder. 1984, met Bianco.
1: Zo!
0: Ooit van gehoord?
1: Jazeker.
0: Jazeker. Whose side are you? Ja, heel goed. Ja, inderdaad, ja. Ook een lekkere jaren 80 plaat.
1: Echt wel jaren 80.
0: Ja, toch? Ja, daarom. Ook maar nooit gedraaid voor met deze radioshow.
1: Want ik heb eens een keer gedraaid. Maar dan hebben we het wel over een paar zomers geleden, denk ik, hoor.
0: Een paar zomers zelf, inderdaad. Ja. Wauw.
1: Ja.
0: Nou, dat was tijd dat weer uit de modderbal haalt.
1: Moest je hem afstoffen?
0: Moest hem afstoffen, inderdaad.
1: Digitaal afstoffen. Hoe doe je dat eigenlijk? Digitaal afstoffen?
0: Gewoon met een blaaspijpje. Gewoon in de laptop. Zo per se, zeg maar.
1: Een beetje zo heen en weer wapperen.
0: Ja, zoiets.
1: Over je hoofd slingeren.
0: Even door het water heen halen, zeg maar. De hoge druk reinigen eroverheen. Zou het niet leuk vinden, denk ik.
1: Nee, daar wordt het meestal niet beter van,
0: nee. Ja, met Bianco, moet ik nog wat toevoegen? 1984, jaren 80 plaats. Ja,
1: ook weer als je een kind van de jaren 80 bent, dan ken je dit hitje wel.
0: Ja, dat ken je inderdaad, ja.
1: Maar die hebben verder ook...
0: Weinig...
1: dit is ook een one-hit wonder, denk
0: ik,
1: hoor.
0: Ik ga het niet opzoeken. Nee, maar voor mij is het wel...
1: Neem het van ons aan.
0: Ja, neem het
1: van ons
0: aan. One-hit wonder.
1: Ja.
0: Met Bianco, whose side are you on?

0: van het album Slippy When Wet. Wanted, Dead or Alive van Bon Jovi.
1: Oh yeah.
0: Ja, heerlijk. Lekkere
1: lekker
0: plaat.
1: Lekker man. Ja, ja, niks mis mee.
0: Nee, zeker niet. En vooral het hele album trouwens niet niks mis mee.
1: Nee.
0: Maar ja, lekkere plaat gemaakt Bon Jovi. Heb je nog wat nieuws? Die hebben nog nieuws
1: aangebracht? Ja, tijd? Vorig jaar wel. Maar daar hoor je niks meer van.
0: Nee, oké. Okay, nee. Nee, het is gewoon klaar.
1: Weet je waar misschien een heel andere weggetje hoor. Maar
0: een heel ander weggetje.
1: Bon Jovi maakt niet zoveel meer. Ja, maar de nieuwe plaat van Europe, die heeft een nieuwe single uit.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dat is echt wel gaaf hoor.
0: Ja, cool.
1: Zo.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Oh, dan moet ik eens even luisteren dan.
1: Ja, moet je zeker doen. Ja? Europe, One on One volgens mij heet de single.
0: Ja.
1: En ja, super lekker.
0: Van ouds of nieuw?
1: Nou, echt nieuw. De nieuwe Europe, een beetje meer rock'n'roll.
0: Ja.
1: Hij is natuurlijk niet meer zo heel hoog bij
0: stem.
1: Nee,
0: oké. Okay.
1: Maar het klinkt nog steeds super goed.
0: Oké. Okay.
1: En ook de single van, want Deep Purple gaat ook een nieuwe plaat uitbrengen.
0: Ja, gepresaved.
1: Maar de nieuwe single is uit.
0: Ja.
1: Pot voor drie.
0: Oké.
1: Okay. Ja, lekker man.
0: Oh, ga ik eens even luisteren inderdaad, ja. Misschien had het een aanschaf van maat inderdaad, ja.
1: Die komt dan voorbij.
0: Okay, dus ja, die Purple even
1: die Purple en Europe. Ja.
0: Oké. Okay. En waar kunnen we Europe van? Van de?
1: Wat zeg je?
0: Waar kunnen we Europe van?
1: Nou, van de Final Countdown.
0: Ja, jouw allereerste plaat.
1: Of Carrie. Carrie. Rock the Night.
0: Dat is poeder toch? Carrie
1: Superstitious.
0: Poeder? Superstitious. Ja. Nee, maar ik wil eigenlijk hinten naar jouw allereerste plaat. Ja, deze ruisshow.
1: Ja, die heeft wel een speciaal plekje in
0: ja,
1: maken.
0: Ja, toch?
1: Hoor.
0: Ja, daarom. Ja. Dat is al, als we die horen, dan denken we met weemoed terug.
1: Ja, aan de goede oude tijd.
0: Ja, toch? Ja.
1: Klus op de boerderij.
0: We maken nog steeds goede oude tijd, toch?
1: Ja, uiteraard. Ja, uiteraard, waarom? Uiteraard. Ja,
0: klus op de boerderij inderdaad,
1: het voelt als gisteren. Vind je niet?
0: Ja, ja wel.
1: Of eergisteren.
0: Ja, eergisteren.
1: Laten we niet gek doen.
0: Ja, nee, gisteren was erg vroeg, maar dat betreft...
1: Ja, man.
0: Nog steeds up and running.
1: Yeah.
0: Ja, grappig hoe dat elke... Ja, dit is het zevende jaar waarschijnlijk.
1: Dit is het zevende seizoen.
0: Ja, zevende seizoen inderdaad, ja.
1: En voor mij het vijfde van... zesde van radioshow.
0: Ja. Want we hebben één jaar...
1: Dik één jaar hebben we dat gedaan.
0: Podcast, zeg maar.
1: Podcast, ja.
0: En toen was het... Ja. Op mijn nadenken wat we allemaal uitgevreden hebben. Dat we wat meegemaakt hebben. Dus dat,
1: zeker.
0: Ja, cool. Nog een paar plaatjes te gaan. En sowieso nu eerst nog de drie. Ja, het is er nog 12 minuutjes. Heb ik nog de klok. Ja, het is 11:30. Dus ik heb nog sowieso Gwenna Apes op er nog.
1: Oh.
0: Milli Vanilli probeer ik ook nog te draaien. En we hebben nog meer. Ja, nog wel eentje. Maar ik denk dat het gered is. Dus ik denk dat er eentje moet gaan skippen dit uur. Maar die komt dan de volgende
1: keer. We horen het vanzelf.
0: Ik ga nu eerst verder met het Nederlands plaat De Drieërs met Geloof in het Leven. Lekker, okay. Is lekkere plaat. Ja? De Drieërs draaien niet zo heel vaak.
1: Nee.
0: Maar Jan Dulles, een goede...
1: Jawel, zeker.

0: De drie J's geloven in het leven. We schurken echt wel tegen het einde van deze reisshow. Okay. Dus ik heb nog twee platen. Ik had er nog drie, maar ik schuif er eentje door naar volgende week. Dat is altijd handig dat lukt met... gewoon ruimte.
1: We komen gewoon weer terug, hè? Dus dan kunnen we gewoon schuiven wat we willen.
0: Dom, we schuiven het af hier zo.
2: We schuiven.
0: Zo van je af is harder, zeggen ze altijd. Nog twee plaatjes te gaan. Milli Vanilli met Don't Forget My Number, baby. Don't Forget My Number. En de Gwenna Apes met Open Your Eyes. Daar ga ik zo meteen mee verder.
1: Oké.
0: Okay. Het is ook wel een lekkere, beetje rockachtige
1: plaat. Nou, zeker.
0: Ja, toch? Rockachtig. Ja. Rockachtig.
1: Duitse herrie,
0: inderdaad, ja. En dan zit het deze week weer op. Voor deze twee uurtjes.
1: Ja, man.
0: Het vloog weer voorbij.
1: Ja.
0: Zeker.
1: We vallen in herhaling, maar het is
0: echt...
1: Ja, dat is gewoon zo.
0: Ik heb wel liegen, maar het is gewoon, het is gewoon zo.
1: Ja, liegen doen
0: gewoon,
1: we niet, hè?
0: Het is gewoon de kaarde waarheid.
1: Ja.
0: De waarheid.
1: Mag gezegd worden.
0: Ja, toch? Ja, vind ik ook. Nog geen specials in de penning.
1: Nee.
0: Nee.
1: En zowel, dan zeggen we het niet altijd niet, hè?
0: Nee,
1: we gaan gewoon mocht dat zo zijn,
0: ja, dan is het verrassing.
1: Dan komt hij vanzelf.
0: Ja, dat helemaal goed. Ik zou zeggen, tot volgende week.
1: Tot de volgende keer.
0: Zelfde tijd.
1: Zelfde zender.
0: De radio show van Ramon.
1: En Matje.
0: Tot volgende week.
1: Doei.
0: Doei.
1: Rock and roll.
0: Yeah.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
1: De onvergetelijke superhits.
3: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Hey, een hele goede dag. En welkom in een nieuwe editie van de Muziek Express. Ook maar even wat opnieuw instellen, heb ik het idee. Want er is een kleine revisie geweest aan het mengtafel hier in de studio. Er was een schuif kapot en die moest even gerepareerd worden. En dan ga je dit soort dingen krijgen. Ik hoop dat hij een beetje goed staat nu. Gaan we wel vooruit. Hey, een bijzonder goede dag. Leuk dat je erbij bent. Even de voorgaande jocks bedanken. Dit fijne radiostation. En we begonnen de show met een plaat uit 1987. Crowded House. And Don't Dream It's Over. Natuurlijk een Amerikaanse, Nieuw-Zeelandse rockband. Opgericht in 1987. Het nummer staat op de vierde... Is de vierde single van hun titelloze debuutalbum. Vrijdag 1 mei 87 werd die Veronica's alarmschijf. Ja, en het werd een grote hit. Nou ja, groot. Ja, voor mij een hele grote hit is nummer 1. Maar ze stonden er 13 weken in de Nederlandse top 40. En de hoogste rotering was nummer 5. Ja, ik ben nog niet helemaal te spreken over de tonen hier zo. Hallo? Ja, dat had ik misschien eerst moeten doen. Nou ja, zometeen in dit uur rond de halve klok van het uur het Polygoonjournaal. En natuurlijk in de tweede uur rond die tijd de top 3 uit een vervlogen jaar. En ik ga even spieken. Ja, ik kan wel spieken, maar het staat er niet op. Dat hou je dan nog even te goed van mij. Hey, leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het komt voorbij hier op dit radiostation. In de Muziek Express. Zometeen Tina Turner, Rubber Robbie. We hebben nog de Dire Straits, Cock Robin en nog veel en veel meer. De eerste volgende plaat die we dan maar gedraaid zijn. Het jaar 1900 en wat was het ook alweer? 1968, ja. Tommy James and the Shondells and Crimson and Crowbar.

Hey, er is niks met je radio, hoor. Hey. Toen waren ze aan het spelen met de knoppen. Je hoorde Tommy James en de Shondells. Plaat uit 1969. Crimson and Clover. En je hoort het hier in de Muziek Express. Zometeen Rubber Robbie en de vuile zeebeladen. Maar we gaan eerst een

0: zo moet hij, ja. Ja, ik was wat knopjes aan het indrukken die ik niet in moest drukken. Nee. Hey, de volgende plaat is van een dame. Ze schijnt nog op te treden. Nou, ze is al aardig op leeftijd. En we gaan ze draaien. Amerikaanse rock'n'roll en soul duo in de jaren 60 en 70 actief. Maar zij als solo... Ja, die staat nog op de plank, hoor. Ja, hoor. We hebben het over Tina Turner samen met Ike Turner. Dat was nog in de tijd dat ze bij elkaar waren, volgens mij, ja. Platen 1971. 27 februari van het jaar kwam die binnen in de Nederlandse top 40. Stond er 18 weken in, hoogste notering nummer 6. Ook zo'n lekker nummer, hè? Proud Mary. Mmm.
1: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: een sigaartje, opa.
1: Kijk, die jongeman ben ik. Ja, ik was de kapitein. Jongen, jongen, wat hebben we toen een zopen. Ik was soms meer een kastelein.

Ja, ja, ja. Een mooie plaat voor Rubber Robbie, de vuile zeeballade hier op... of in de... ja, de Muziek Express natuurlijk. En Rubber Robbie kwam natuurlijk uit Leiden. Actief tussen 78 en 1983. Ze woonden in een commune op een flat aan het Arendshorst in de Leidse Merenwijk. Ja, in een auto onderweg naar de studio om een punkplaat op te nemen. Er werd er als geintje in 1978 de song Zuipen geschreven. En dat was ja, eigenlijk het eerste nummer wat ze eerst als B-kant wilde uitbrengen. Maar nadat Hugo van Gelderen van De Tros ja, de song ging draaien, werd het ineens een A-kant. Ja, je weet nog wel, vroeg had je van die singles. Voor de mensen die dat niet weten, ja, er zullen er genoeg zijn. Ja, vroeger had je vinyl en dan kocht je van die singeltjes, van die 45 toerenplaatjes. En die moest je dan met zo'n ronde tutteltje. Ja, ik noemde dat altijd een tutteltje. En dan zat hij in het midden en dan draaide die rond. Ja, en dan had je een A- en een B-kant. Ja, tegenwoordig is het allemaal MP3. Maar ja, toen nog niet hoor. Toen hadden we kasten vol met vinyl. Ja, die liggen allemaal in de opslag. Ja. Moet daar nog eens een keer vanaf, maar... Ja. Hey, dat was Rubber Robbie dus. En de volgende plaat is van de Britse rockband. Met als verre bekendste lid Mark Knopfler. Jawel. Zometeen lekker de plaatjes aan elkaar. Maar eerst even wat lekker werk van deze formatie. 78. 19 augustus van het jaar kwamen ze binnen met dit nummer. 8 weken stonden ze erin. Hoogste notering nummer 3. Dit zijn de Dire Straits en Sultan.

0: De enorme toename van het aantal huisdieren in ons land heeft de vraag naar diergeneeskundige hulp sterk gestimuleerd.
1: Familie van Hoorn, kamer 4.
0: We zijn in de faculteit der diergeneeskunde in Utrecht, waar studenten worden opgeleid tot dierenarts. Als intensieve behandeling en bewaking nodig zijn, worden ernstig zieke dieren vaak in de kliniek opgenomen. Wat de studenten de mogelijkheid biedt ziekteverloop en genezing geheel te volgen. Soms moet operatief worden ingegrepen en dat gebeurt onder omstandigheden die volledig vergelijkbaar zijn met de operaties bij de mens. Ook wat de anesthesie betreft. Ziektebeelden bij de grote landbouwhuisdieren kunnen gedemonstreerd en besproken worden in een collegezaal, waarbij van videoapparatuur gebruik wordt gemaakt om alle studenten te kunnen bereiken. Een dierenarts komt als hij is afgestudeerd voor tal van moeilijke gevallen te staan. Zoals bijvoorbeeld een verlossing bij een stuitligging van een kalf. Studenten moeten daarom een aantal van deze verlossingen bijwonen, opdat zij later de vereiste hulp kunnen bieden. Om vertrouwd te raken met de echte praktijksituatie, worden in de omgeving van Utrecht bedrijven bezocht, waarbij de laatstejaarsstudenten onder leiding van docenten zelfstandig onderzoek verrichten. Dierenartsen waken over de duizenden dieren in pluimvee- en varkensbedrijven. En ook die toekomstige zorg is in de opleiding begrepen. En verder zijn dierenartsen nauw betrokken bij de zorg voor ons dagelijks voedsel. Studenten doorlopen in hun laatste studiejaar een stageperiode in een slachthuis, waarbij hun geleerd wordt waarop ze moeten letten om de deugdelijkheid van vlees te kunnen beoordelen.
2: Uierlimvlier.
0: De aanstaande dierenarts wordt tijdens zijn opleiding ook geconfronteerd met het paard, dat uit de landbouw grotendeels is verdwenen, maar in recreatie en sport een steeds grotere plaats inneemt. In Utrecht wordt wetenschappelijk onderzoek verricht met behulp van een tredmolen. De werking van hart en longen, die bij een draverij niet kan worden nagegaan, kan via deze unieke home trainer precies worden gemeten, zowel in stap als in draf. Op deze wijze kan de arbeidscapaciteit van het paard nauwkeurig worden vastgesteld. Dierenarts is een verzamelnaam voor een grote verscheidenheid aan taken. In Nederland is de faculteit der diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit in Utrecht de enige instelling die opleidt voor dit veelzijdige beroep. Maar zij heeft slechts een beperkte opleidingscapaciteit.
3: Hier hoor je ze allemaal.
4: Allemaal. De hits. Waarvoor je radio even een stukje harder zet.
3: De Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: hadden 1986. You're the Cock Robin and the Promise You Made.
1: Do it.
0: Yeah. Werd opgericht in 1984 en leidde rond. Werd geleid door Peter Kingsbury. En ze hadden met deze plaat de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40. Het kwam binnen op 22 februari 1986. Stond er maar liefst 13 weken, waarvan 2 weken nummer 1. Hey, leuk dat je luistert naar de Muziek Express. En ja, Cock Robin werd natuurlijk heel veel gedraaid op de landelijke zenders. Onder andere bij de Tros, de Veronica en bij Radio 3. En de zeezender Radio Monique. En ik kan je vertellen, ja, die mannen zijn weer bezig hoor. Lekker hoor, die oude muziek op al die radiozenders die... ja, die toch weer het oog heeft voor die zeezenders. Hè? En ik blijf het maar roepen en ik blijf het maar zeggen. Laten we de koppen bij elkaar slaan en nou niet slaan, maar figuurlijk dan. Laten we een boot regelen en laten we daar gewoon een aantal weken voor de Nederlandse kust ja, op gaan uitzenden. Ik denk dat dit haalbaar is. Ik denk dat de agentschap Telecom in Groningen best bereid is om daar een... ja, een mouw aan te passen dat we toch een redelijk zware middengolfzender daar aan kunnen zetten. Het blijft een droom. Ja, mogelijk zijn er anderen die diezelfde droom nastreven. Ja, neem gerust even contact op. info@demuziekexpress.nl. Ja. Nou, we willen het toch over hebben. Kijk ook eens even op onze website. Of op de website demuziekexpress.nl. Of op Facebook. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Je hoort het hier. Zometeen Oh Darling van Theo Diepenbroek uit 1968. We gaan eerst naar een Amerikaanse meidengroep uit New York. Ze worden beschouwd als een van de belangrijkste meidengroepen van de eerste helft van de jaren 60. Ze hadden hits als There's Not of No Other. Like My Baby. Uptown, and he's sure the boy I love, and he's a rebel. Ja, maar die gaan we allemaal niet draaien, nee. Wij gaan een plaat draaien van de Crystals, want daar hebben we het over. De plaat kwam binnen op 1 april 1963 in de Nederlandse top 40. Oh. Dit zijn de Crystals tussen 63 en Dadoo Ron Ron.

0: Weet je nog die tijd van vroeger?
1: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
0: De onvergetelijke superhits.
2: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

je hoorde Theo Diepenbroek. En Oh Darling uit 1978. Hij begon zijn carrière in de jaren 50. Hij stond geruime tijd onder contract van een platenmaatschappij Telstar. En dat was dan van Johnny Hoes. Hij was zanger, accordeonist, bandleider. Oftewel bandleider. En hij vormde onder andere ook Theo Diepenbroek en de Pipo's. En daarna Theo en zijn troubadours. En troubadours. Ja, en eigenlijk, ja. Heeft hij eigenlijk best wel veel gedaan. Ja. Theo Diepenbroek overleed in 2018 op 85-jarige leeftijd. Maar zijn muziek blijft. En dat hoor je af en toe in de Muziek Express voorbij komen. Ja. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft op jouw radio. Leuk dat je erbij bent, 2 uur lang. Ja, nu niet meer. Maar het uur is alweer bijna om, joh. En dat gebeurt als je het naar je zin hebt, toch? Ja.

Die Tjent Lush. En hij, bij dit nummer zit hij dan bij de Culture Club. Ja. Plaat uit 1983. 24 september van het jaar kwamen ze binnen in de Nederlandse top 40. 11 weken stonden ze erin. Hoogste roteringnummer.

C en Maintenant uit 1975 met Dave. Zijn echte naam lijkt er helemaal niet eens op. Nee, hij heet Wouter Otto Levenbach. Het is een Nederlandse zanger die sinds 1965 in Frankrijk woont. En in dat land zeer bekend en populair is. In 2015 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ja. Het nummer is gebaseerd op een versnelde versie van Moonlight Serenade van Glenn Miller uit 1939. Zijn partner en tekstschrijver schreef er een Franse tekst bij. En er zijn zo'n 3,5 miljoen singeltjes van verkocht. En vooral in dat in Nederland, België en Frankrijk. Hey, beste mensen, het loopt tegen het einde van het eerste uur. Dat betekent dat ik even ruimte maak. Zijn we zo meteen aan de andere kant van de tijd zijn we terug. In het tweede gedeelte met de Muziek Express. En verder ook weer natuurlijk met de leuke muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80. Ik laat je achter met twee platen zo meteen druk werken. Hey Amsterdam. Maar we gaan eerst naar Sir Cliff Richard. En het nummer uit 1969. Big Ship. Hey, tot

0: dus zoveel is er niet veranderd. Een junkie ligt in een portiek. En naast me vraagt een Amsterdammer.
1: Hey,

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Love Waves met Ilse de Graaf.

De liefde kan soms een verloren spel zijn. Maar door ervaring groei je om het mee te nemen in een volgende ontmoeting. En dat is mooi, hè? Je hart mag altijd stralen. Laat je dit uur meevoeren met de allermooiste muziek. Want dit is Love Waves.

Dit is de Love Waves Love Story, deel 1. Een bericht in de contactadvertentie trok zijn aandacht. Lieve, zorgzame man gezocht voor nog steeds vrijgezelle dame die eeuwig op zoek is naar de liefde. Hij had al een berichtje gestuurd en wachtte nu al een uur op reactie. En ineens, hey, wat leuk dat je schrijft. Het lijkt me leuk om een afspraakje te maken en te ontdekken wie jij bent. Hij had een glimlach van oor tot oor.

Paul Carrick en Eyes of Blue hier in Love Waves. Love Waves is overal hoorbaar en ook voelbaar. En de liefde, die verbindt. En wil je graag jouw favoriete lovesong horen of opdragen aan iemand, een mooi bericht of een gedicht insturen, dan kun je mij mailen op verzoek@lovewaves.nl. En dan zal jouw verzoek in de komende uitzendingen voorgedragen worden. En zo had ik ook een heel lief berichtje ontvangen van Kees uit Utrecht. Leuk dat je me geschreven hebt, Kees. Speciaal voor mijn lieve Daan, schrijft hij. Jij bent mijn allergrootste schat. Rijker kan ik niet zijn met jou aan mijn zijde. Door weer en wind heb je mij altijd gesteund toen ik ziek was. Nu breken er betere tijden aan, met alle aandacht voor elkaar. Door jou ben ik een betere man geworden. Telkens wanneer ik naar jou kijk, bedenk ik mij hoeveel ik van jou hou. Voor altijd mijn liefde. Dikke kus, Kees.

hart veroverd vanaf de eerste dag. Het moment dat je me aankeek, stond alles even stil. Met jou samen zijn is alles wat ik wil.

0: De mooiste muziek, die hoor je natuurlijk altijd hier in Love Waves. En ik heb iemand aan de telefoon. Met wie heb ik het genoegen?
1: Met Robert.
0: Hi Robert, hoe gaat het met je?
1: Ja, goed. Lekker aan het luisteren. Een beetje niks aan het doen. Ik vind het zo'n mooi programma, dat wil ik nog wel even zeggen.
0: Ah, wat leuk. Dankjewel voor het compliment.
1: Ja, natuurlijk. Ja, daar hoort het toch bij, of niet dan? Ja.
0: Hey, jij wilde nog een heel mooi plaatje horen, hè? Een mooi romantisch liedje. En voor wie is die bestemd?
1: Ja, voor mijn vrouw natuurlijk. We zijn nu 20 jaar getrouwd. En ik ben natuurlijk wel heel erg blij met haar. Dus,
0: 20 jaar alweer. Wat gaat sneller die tijd?
1: Ja, zeker. Echt gaat vliegensvlug. En ik hoop dat we nog heel veel jaren in het verschiet hebben.
0: En Robert, heb jij nog een bepaalde voorkeur voor een mooi liedje?
1: Nou, Ilse, jij draait altijd zulke mooie muziek. Oh. Ja, eigenlijk mag jij kiezen. Ik vind alles goed.
0: Oké, dat ga ik zeker voor je doen. Dan is deze speciaal voor jou en je vrouw.
1: Oh, mooi.
0: Dankjewel dat je erbij was, Robert.
1: Ja, graag gedaan. En nog een hele fijne uitzending, Ilse. Dankjewel.

0: en Don Henley. En Leather and Lace hier in Love Waves. Oh, het is weer even zover. Even een klein momentje van rust. Even een beetje bezinning. Ja, en dan wil ik het graag eens even hebben over het gevoel van falen. Daar hebben we het eigenlijk nooit zo vaak over, hè? Een soort van gevoel dat je het niet helemaal goed hebt gedaan. Daar willen we vaak niet aan beginnen. Maar ja, soms gebeuren er dingen die je graag voor altijd vast wilt houden. Dat je in dat moment voor altijd wel zou willen zijn. En soms hoop je op geluk en succes en schiet je er altijd net langs heen. Wat een gevoel van falen kan geven. Zeker als dat jaar in, jaar uit gebeurt en je probeert weer eens wat en het lukt weer niet. Ja, en je denkt, waarom kom ik er maar niet, hè? En je krijgt het gevoel dat je het streven naar iets maar wel meer, ja, maar weer los moet gaan laten. Continu. Maar weet je, soms is de richting belangrijker dan de snelheid. Of het zelfs het bereiken van het doel. Ja, denk daar maar eens over na. En stel jezelf de vraag ook eens even. Hè? Wat laat je gaan en wat houdt je vast? Wat is er meer de moeite waard? Er gebeuren altijd namelijk wel dingen die niet leuk zijn. Maar ook veel dingen die wel leuk zijn. En die worden een beetje overschaduwd, hè? Door je eigen ambitie of iets dergelijks. Dus waar richt jij je aandacht op? Want als je de hele tijd de aandacht richt op degene waar je niet blij van wordt, of dat je gefaald hebt, dan blijft jouw ervaring van dat moment of periode in je leven altijd maar negatief. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Ervaringen heb je om te groeien, om ze mee te nemen de toekomst in. Dus zie de dingen die je meemaakt als een fijne ervaring, zodat je er toch altijd een goed gevoel aan overhoudt. En dat is eigenlijk dan pas je ultieme streven. Ja, dat is toch een mooie gedachte. Even het omdenken van iets wat je eerst negatief ervaren hebt, bijvoorbeeld een ontslag, zou je nu ook kunnen denken, weet je, ik ben blij dat ik die baan heb gehad en ik heb daar mooie dingen meegemaakt. Maar nu is het ook weer goed en opnieuw naar een andere uitdaging. En zo werkt dat.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? For a boy to look like a girl is degrading. Because you think

Dit is de Love Waves Love Story, deel 2. De eerste date zat erop. En hoe vond je het? Vroeg ze hem bij het afscheid nemen. Ik zou je graag weer willen zien. Ik voel zo'n klik tussen ons. Ja, ik voel hetzelfde, zei ze. Zullen we morgenavond naar de bioscoop? En met pret ogen gaf hij antwoord. Dat lijkt mij een heel goed plan.

een muzikaal kunstwerk. Dat is ontstaan uit broederliefde. Christopher Cross schreef dit nummer naar aanleiding van zijn vriendschap met een oudere schoolkameraad tijdens zijn

Love Waves is overal hoorbaar en ook voelbaar. En wil je graag jouw favoriete love song horen of opdragen aan iemand? Een mooi bericht of een gedicht insturen? Dan kun je mij mailen op verzoek@lovewaves.nl. En dan zal ik jouw verzoek in de komende uitzendingen voordragen.

0: Heaven and Where Did You Go hier in Love Waves op jouw radio. Fijn dat je erbij bent. De mooiste muziek speciaal voor jou. En een mooi gedichtje voor jou alleen. Samen wandelen we door het leven. Samen sterk kunnen we dit aan. Zelfs al valt het soms iets tegen, blijven we samen sterker staan. Want voor ons bestaan is er maar één ding. In dit leven maken wij samen onze wandeling.
1: Hey, you know everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Come to think of it, as bad as we think they are, these will become the good old days for our children. But why don't we try to remember

Dit was Love Waves. Fijn dat je erbij was. Ik wens jou heel veel liefde en rust toe. En vergeet niet, er is meer dan een sterveling meteen op het eerste gezicht in een oogwenk kan zien. Maar voor wie kijkt en voor wie wakker wordt, is elke nieuwe dag weer een wonder. Zonder meer.

Het programma waar de nacht langzaam zachter mag worden en muziek alle ruimte krijgt om echt binnen te komen. De komende tijd hoor je nummers die niet schreeuwen om aandacht, maar juist blijven hangen door hun rust en warmte. Maak het jezelf gemakkelijk, laat de drukte van vandaag los en luister gewoon rustig mee. Welkom bij Dream Sessions.

sommige liedjes hebben geen grote refrein of harde woorden nodig om toch precies de juiste snaar te raken. Vaak zijn het juist de rustige melodieën en kleine details die het langst bij je blijven hangen. Dat is precies het gevoel waar Dream Sessions vanavond om draait.

De nacht heeft iets bijzonders, omdat alles net iets stiller en persoonlijker aanvoelt dan overdag. Muziek krijgt daardoor meer ruimte om herinneringen, gedachten en gevoelens langs.

Niet elk nummer hoeft je energie te geven of je aandacht direct op te eisen om indruk te maken. Sommige songs werken juist omdat ze rustig op de achtergrond binnenkomen en daar langzaam blijven hangen.

Dream Sessions is er voor momenten waarop je even niets hoeft uit te leggen en nergens naartoe hoeft te haasten. Gewoon luisteren naar muziek die je meeneemt zonder dat je erbij hoeft na te denken of iets moet doen. Soms is dat precies genoeg om een lange dag rustig af te sluiten.

0: Er zijn avonden waarop muziek anders klinkt. Alsof elke tekst net iets meer betekenis krijgt dan normaal. Misschien komt het door de stilte van de nacht. Of gewoon door het moment waarop je luistert.
1: Dit is Dream Sessions.
0: Wat de reden ook is, sommige nummers voelen daardoor ineens verrassend dichtbij.
2: No.

Een goede lofsong hoeft niet ingewikkeld te zijn om toch precies het juiste gevoel op te roepen. Vaak zit de kracht juist in een eenvoudige melodie. Een rustige stem of een klein detail in de tekst. En juist die kleine momenten maken een nummer soms onvergetelijk.

Terwijl de nacht verder gaat, lijkt de wereld buiten langzaam steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen. Wat overblijft is muziek die rustig de ruimte vult zonder dat het ooit te veel wordt. Dat maakt deze uren misschien wel de mooiste om echt bewust te luisteren.

Misschien luister je thuis op de bank, onderweg in de auto of gewoon alleen met je gedachten ergens in stilte. Waar je ook bent, muziek heeft de bijzondere eigenschap om een moment direct vertrouwd te laten voelen. En hopelijk doet dit volgende nummer precies hetzelfde voor jou vanavond.

Dit was Dream Sessions. Bedankt dat je deze avond en deze muziek samen met ons hebt beleefd. Hopelijk hebben de nummers van vanavond je even laten ontsnappen aan alles wat vandaag belangrijk leek. Zorg goed voor jezelf, geniet van de nacht en graag tot een volgende Dream Sessions. Don't

luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio. Leuk dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

De Electric Light Orchestra en The Way Life's Meant to Be. Maar in een remix van Ash 2. Zo, het klonk een klein beetje anders dan je gewend was. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilman. Ik ben het live voor jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe doen we uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. Met de kanttekening dat 2005 lang geleden was. Maar toch, ja... We hebben die verdeling eenmaal gemaakt in die twee eeuwen. Een gevarieerd aanbod van muziek, waarbij we niet per se de top 40 volgen of de top 40 plaatjes ervan draaien. Maar soms wel natuurlijk, zoals deze van 1980 van de Dolly Dots. Hier zijn ze met Hey La Di, La Di Lo.

De Dolly Dots in 1980 en Hey-la-di-la-di-lo. Leuke plaat. Muziek van het Eurovision Festival van 2025. Een bovengemiddeld festival. Jaar eigenlijk. Het valt ons soms wel een beetje tegen. Maar dit keer was denk ik in 2025. Maar best wel een goed jaar. En daarin troffen we ook aan Justyna Stekowska. Een van de betere zangeressen van Polen. En ze heeft het nummer wat ik zelf in eerste instantie een klein beetje onder de maat vind voor haar doen. Maar nou ja, als je het maar eens beluisterd hebt, zit het eigenlijk wel heel goed in elkaar. We gaan luisteren naar Gaia.

0: iets meer op, denk ik, techniek gebaseerd dan eigenlijk op haar zangstem. Dan gaan we even veranderingen aanbrengen. Ik laat je een stukje Justine Tescoster horen, zoals ze eigenlijk onwijs goed is. Piet naar Jetsuila is het nummer getiteld en Hava Nagila. En beide betekenen aangrofweg hetzelfde. It's a beautiful moment. Pluk de dag. Maak er wat moois van die dag.
1: A już teraz klimat przedwojennej kultury i sztuki żydowskiego krakowskiego Kazimierza wprowadzi nas wybitna polska wokalistka.
2: And now let's feel the spirit and atmosphere of Krakow's pre-war Jewish culture with famous Polish singer
1: Justyna Steczkowska.

0: Ja, de dame kan duidelijk zingen voor de Justyna Stachowska.
1: Dziękujemy za te wspaniałe sportowe emocje, za pasję, za to, że przekraczacie swoje własne granice, dając nam najlepszy przykład, że można. A dla polskich sportowców z całego serca ode mnie 50 medali to jest wielka rzecz. Jesteśmy z was mega dumni. Dziękuję i życzę wam wszystkiego, co najlepsze.
0: Een geweldig goed publiek die enthousiast heeft meegezongen en meegedanst in de zaal. Ze bedankt haar publiek daarvoor. Ja, en er wordt heel veel buitenlandse, alhoewel het Poolse deel van dit nummer dat wordt behoorlijk goed mee zingbaar met ojojojojo. Haven Nagila was altijd al Hebreeuws. Dus ja, dat is op zich geen probleem. We gaan een plaat draaien van Nederlandstalig, een keertje. We gaan een Nederlandstalige plaat draaien. Fleur is dit. En ze zingt Dochters.

0: dochter.
1: Fleur met Dochters in 2025. Ook uit 2025 komt deze plaat van Larissa Tormey. Zij zingt het nummer wat ze ook gecomponeerd heeft, maar wat ze door Emmy heeft laten vertolken op het Eurovisie Songfestival. Nu doet ze het zelf. Laika Party.

in the sky. Ja, goed beschouwd is Laika feitelijk vermoord daar in de ruimte. De treitenschrijf deze week is Marty Wilde. En de oude rocker uit de jaren 50 en 60, de vader van Kim Wilde. He's Let's Rock This Place. Zindy.

De Mona Lisa Twins en een nummer van de Beatles. You. Oh, wacht, ik moet even wat stopzetten. Zo. Ja, You're Going to Lose That Girl. Nummer van de Beatles, uiteraard. We doen nog een nummer die een klein beetje Beatlesk aandoet. Maar het is dan de beroemdste band die je ooit was in de jaren 60. De Ruttles.

Nog geen 2 minuten. With a Girl Like You worden wij van de Ruttles. En zij beweerden in ieder geval dat ze de meest beroemde band van de wereld waren destijds. En ze waren heel erg populair, dat zonder meer. Ja, muziek nu van Hoop en Volharding. En we gaan een plaat draaien getiteld Ik Heb Je Lief. En dan gaat het als volgt.

Ik heb je lief voor de hoop en volharding. Het is een verzameling artiesten van een bepaalde fabrieksstal, om het zo maar te zeggen. Hoe zeg je dat? Een artiestenstal. Die allemaal met elkaar te maken hebben door de producer of de uitgever. En samen brachten zij ons hoop en volharding. Ik heb je lief. Muziek nu van Noah en Lev. Kom uit Israël. En de hele lockdown toestand van 2020 bracht ons tot deze plaat. Together on our own.

Noah en Lev hoorden ze tezamen in Together on Our Own. En eigenlijk is dit een plaat die een hele mooie inhoud heeft. En de boodschap heb je misschien wel begrepen. We komen overigens Noah opnieuw tegen in deze plaat bij Patty Gurdy. In 2020 One by One. En ze wordt bijgestaan door het koor Hellscore. En Hellscore is onder leiding van Noah Groeman. Dus ze is weer helemaal terug in deze plaat.

Een klopper van een plaat uit 1972 van Todd Rundgren en I Saw the Light. Muziek nu van Noah en Mira Awad. En Noah komt uit Israël en Mira komt uit Palestina. Niet helemaal, ze heeft ook gewoond in de Oekraïne. Maar in ieder geval, dat zijn wel haar roots. Samen strijden zij tegen het probleem wat er is in Israël tussen de Palestijnen aan de ene kant en de Israëlieten anderzijds. Zij vinden dat het opgelost moet kunnen worden op een normale manier. There must be another way.

Prachtige plaat van Noah en Mira Abel, There Must Be Another Way. En daarmee gingen ze in 2009 naar het Eurovision Festival om Israël te vertegenwoordigen. Met deze plaat die best wel lastig lag in ieder geval. Ook bij de Israël zelf natuurlijk, want het was een beste, best wel heel veel mensen die een beetje moeite hebben met de liefde voor de Palestijnen, om het zo maar te zeggen. Maar in ieder geval, het was toch op een gegeven moment een afgevaardigd voor. En ze wenden het helaas niet. Het was wel een hele mooie plaat. Ze hebben een hele mooie cd gemaakt samen. Misschien ook daar wat vaker wat van Gaderij. Staat een prachtige nummers op. The Way Lies Meant To Be. Dat was 1981. De Electric Light Orchestra. Afkomstig van de cd Time.